0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 3:00.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 4 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 5 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 6 uur.
1: Welkom bij Nieuw Gouden Op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 7 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wanneer voilà, zitten op één dag een spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
4: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
5: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
6: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkens met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien op de menukaart op salopet.be.
7: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
0: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Radio.
1: Stem af op volksradio.be.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag, maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis, terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje na een incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting: zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
1: Voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, The Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur. Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CR. Onder de toren.
3: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
5: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prijzen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienssysteemweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
2: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
3: Altijd oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 8 uur. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashioncollectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
4: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
4: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
5: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
6: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: In Antwerpen is het feest van de Pride gisteravond toch nog een tijdje lang uitgedijnd. De traditionele parade trok zo'n 170.000 bezoekers en dat is een absoluut record. Vandaag wordt de Pride Week trouwens officieel afgesloten. De Giro van het Oost-Vlaamse Machelen heeft haar zomerkamp in Plombières vroegtijdig moeten stopzetten door een virusuitbraak. Al 70 van de 170 leden zijn ziek geworden. Volgens de leiding zijn de symptomen niet ernstig en duren ze meestal maar één dag. Maar door het groot aantal zieken was verder zetten geen optie meer. De groep keert vandaag terug naar huis terwijl het kamp normaal tot dinsdag nog zou duren. Bulgarije roept de Oekraïense ambassadeur op het matje na een incident met een drone. Het onbemande toestel vloog het Bulgaarse luchtruim binnen en stortte neer vlakbij een cruciale oliepijpleiding. Volgens de Bulgaarse autoriteiten is er hard bewijs dat de drone uit Oekraïne kwam. In de hoogste klasse van het Belgisch voetbal hebben Standaar en Cercle Brugge gelijk gespeeld in hun openingsmatch van de nieuwe competitie. Het onderlinge duel eindigde op 2-2. Van het aangekondigde huwelijk van Cristiano Ronaldo op zijn geboorte-eiland Madeira bleek gisteren helemaal geen sprake te zijn. Hoewel de wereldwijde pers erop zat te wachten en er daadwerkelijk een koppel trouwde in de kathedraal van Funchal, ging het om een misverstand. De weersverwachting: zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. Ook de volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden. Maar vanaf woensdag kan de temperatuur weer naar 4 à 35 graden stijgen.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
2: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
1: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wens Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotsesteenweg 119 in Wilselen, Leuven. Of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
4: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannekes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen, een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio, oep signor. In een nummer.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd Oldies.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemorgen. Het is 9 uur. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapis Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapis Shop steeds aan het juiste adres. Tapis Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag, van 9:30 tot 18:00. Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468-53-9620. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468-53-9620. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren?
2: Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
4: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur een bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak afspraak meteen leveren en installeren.
6: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf na ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
7: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
8: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio met alleen Nederlandstalige muziek.

nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. De bende bracht duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa en smokkelde daarnaast ook wapens en drugs. In totaal zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de absolute topfiguren van het netwerk in ons land en in Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een reusachtige bosbrand. Het vuur brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel in een landelijk gebied waar het verschillende dorpen met in totaal 20.000 inwoners bedreigt. Een deel van de regio zit inmiddels al zonder stroom en de brandweer krijgt de vuurzee voorlopig niet echt onder controle. Het zomerkamp van Giro Machelen uit Zulte is enkele dagen eerder stopgezet nadat tientallen kinderen ziek waren geworden. Dat bevestigt Giro Jeugd Vlaanderen na berichtgeving van het laatste nieuws. Niemand is er erg aan toe. Het gaat om een virus dat na 1 à 2 dagen eigenlijk uit je lijf is. Maar er zijn te veel zieken en daarom komen ze vervroegd naar huis. In de hoogste klasse van het Belgische voetbal is bekerwinnaar Union de nieuwe competitie begonnen met een overtuigende zege. De Brusselaars gingen met 1-5 winnen op het veld van

0: Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk tegen Sint-Truiden. En eerder gisteravond eindigde het duel tussen Standaar en Cerkelenbruggen op 2-2. In het vrouwenvoetbal hebben de dames van Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de allerlaatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde het Turkse Fenerbahçe uit na een bloedstollende strafschoppenreeks. Na verlengingen stond het 1-1. Aanstaande dinsdag kent Leuven de volgende tegenstander. Er wordt dan geloot. De weersverwachting, zon en wolken wisselen af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. De volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan bij maxima net onder de 30 graden.
1: Zit er mee een lek in de kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verkleiner stellingen, muttenbalood GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Lood GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
2: Als je niet geire plafonds schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wale zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
3: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondag namiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardig geriet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, il a côté en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
6: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
7: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
6: is Lazarums vlakbij.
7: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
6: Lazarums.
7: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: In de problemen met uw toestellen van uw oorzaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: De energie is weggegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's, Jos van Loveren.
2: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be.
3: Altijd oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 10 uur.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, The Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien bij P-Plus plafonds. Waar ze zitten op één dag een heeft spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie die op pplusplafond.be en pplusplafond is van veu met twee p's.
3: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
4: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
3: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
4: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
3: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17 uur en op zaterdag van 7 tot 15 uur.
4: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
3: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
5: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
4: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moet de Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaar? Alwel, dan zat je op de goede plaats bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
8: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inbodel leeg te maken. Allee, il a cote en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
9: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: oldies-hit. Radio Op Senior. Altijd oldies.
1: Goedemorgen, beste Mechelers. Allemaal present voor Mechelse Pijper op 24 april 2022. Want ik was al aan 24 aan het denken, omdat dat heeft te maken met de meneer dat hij vlak voor ma zit. En dat is niemand minder dan Cornel Eikelaars, voorzitter van, ja, sommigen zeggen president, maar we zullen wel maar voorzitter zeggen, van de harmonie van KV Mechelen. Koninklijke harmonie. Is dat juist, Cornel?
2: Dat klopt.
1: Koninklijke harmonie, dat wil dus zeggen dat je al minstens 50 jaar oud moet zijn. Hè? Allee, ga niet maar met harmonie. Hè?
2: Ik denk dat ik er al 51 geworden ben.
1: Maar harmonie, die veert binnen 2 jaar de onderste verjaardag.
2: Ja, inderdaad.
1: 2024 opgericht.
2: Ja.
1: Toen waren we er nog niet bij.
2: Nee, dan zat ik nog in de bloemkolen.
1: Dan zat er nog in de bloemkolen, ja. 20 jaar zonder muziek gespeeld, Malinois. Dus dat is al ook wel gegaan, dat weet
2: dat
1: eigenlijk
2: weet
1: niet.
2: Ik ook niet.
1: Nee, maar toch wel speciaal. Zijn er nog veel harmonies in België?
2: De vraag wordt ons voetbal, he? Gesteld. En dan zeg ik, bestaat dat nog in België of bestaat dat nog in Europa? En ik durf dan met 99% zekerheid zeggen dat dat gewoon in gans de wereld niet meer bestaat. Dus een harmonie dat rechtstreeks verbonden is met de voetbalclub.
1: Zeg, als men als
2: een beetje 100 jaar.
1: Ja, een mail krijgen uit Amerika dat er dan nog één is. Dan moeten we dat
2: wel, daar zou ik blij mee zijn.
1: Ja?
2: Ja.
1: Maar
2: ga
1: denkt van, en zeker
2: ik denk,
1: in België.
2: Ik ben met zekerheid dat het niet meer bestaat.
1: Nee.
2: Hier en daar nog een paar groepjes dat terug proberen is een beetje muziek in het stadion te krijgen. Onder andere in Antwerpen is ook terug een beetje aan het opbouwen.
1: Ja.
2: Maar wij nog beschikken ongeveer over alles samen met vlaggedragers, dus om en bij de 70 personen, dat bestaat niet meer.
1: Ja, en zijn dat eens eerlijk, al die dat daar in mij spelen, in die harmonie vandaag, zijn dat ook nog supporters van de Malinois?
2: Ik denk het grotendeels wel.
1: Ja.
2: Ja, dat zijn mensen dat met hart en ziel doen.
1: Dat is elke match?
2: Ook dat vlaggedragen, hè.
1: Of elke toastmatch, of altijd mee.
2: Ja, we zijn nooit met die 70 mensen samen, omdat de meeste mensen zijn ook nog verbonden aan hun eigen harmonies en fanfares. Sorry voor dat woord, fanfare. Maar in hun gemeentes, als ze verplichtingen hebben met hun eigen harmonies, dan moeten ze daar de voorkeur aan geven, kunnen ze soms niet komen. En dat heeft te maken met, omdat er dus heel veel harmonies dus eigenaar zijn van de instrumenten. En dat geeft een beetje de doorslag.
1: Ja.
2: Dus iemand van de buitengemeente en die hebben een festiviteit op die moment. Dan wordt er gevraagd, ja mannetjes, je speelt wel met onze saxofoon en met ons zitten. En de instrumenten zijn wel behoorlijk duur.
1: Ja.
2: En die zijn meestal eigendom van de verenigingen. En dat is een van de redenen dat we soms dus mensen mankeren.
1: Ja.
2: Maar je kunt nooit samen met de ganse hoop zijn. Alhoewel dat we al dit seizoen een paar keren met rond de 50 mensen geweest zijn. En dat is fantastisch.
1: Dat is toch een geweldig groot harmonie dan. Hè? We gaan dat ze beet aan de dirigent vragen het verschil uit te leggen tussen een harmonie en een fanfare. Dat moet hij toch zeker wel kunnen. Hè?
2: Die gaat dat zeker kunnen, want als ik het uitleg, dat doe ik niet zo graag.
1: Nee.
2: Omdat ik heel mijn leven niet tegen het woord fanfare niet schat.
1: Ja. Dan heb ik ze beter aan
2: misschien gaan dat straks nog op afkomen, maar ik vergelijk dat met iets anders. En dat heeft te maken gehad met de manier waarop bij de harmonie terechtgekomen ben.
1: Ja, dat moet je wel eens vertellen.
2: Ja, dat is dus gekomen. Als we 65-jarig bestaan gevierd hebben, dus dat is al een heel tijdje terug.
1: De jaren 70 dan ongeveer.
2: Ja, ja. Dus dan zat ik in het federatiebestuur.
1: Ja.
2: En dan werd er gevraagd om een groepje op te richten voor de harmonie en voor de festiviteiten en alles. En dan heb ik gezegd, ja, oké, ik wil dat wel doen, maar dan niet op de voorwaarden, gelijk we hier nu rondlopen, gelijk een boerenprocessen rond het plein gaan, chef met zijn klak en peer met zijn stok en al die toestanden niet. En dan wil ik wel, naar volgend seizoen toe, zorgen als dat we met een deftig kostuum rondlopen. En dan wil ik dat wel aanvaarden om in die groep te komen. Voor dat allemaal te bekostigen en in te steken. En we zijn er ook in gelukt.
1: Ja, maar zo'n kostuum, dat is toch
2: dat kostte in die tijd enorm veel geld.
1: Ja.
2: Onze eerste kostuum, dat was een grapje van 450.000 Belgische francs.
1: Ja, mooi.
2: Dat was niet simpel, hè.
1: Nee. En is daar dan Malinois onmiddellijk mee opgesprongen om te zeggen, waar zullen wij financieren? Of is dat een moeilijk punt?
2: Dat is geen moeilijk punt.
1: Ja.
2: Dat is ja en nee een moeilijk punt. omdat we dus toen met de mensen dat toen aan de leiding stonden van de club niet rechtstreeks de favorieten waren met onze harmonie. Nee. Want het heeft niet altijd even goed geboterd, gelijk het op het moment wel heel goed en ga. En dus bij dezelfde mensen zijn wij dan toch gaan vragen, als dat ze daar niet wilden intussen komen. En als ik een naam moet noemen, ja, dat was dus de tijd van Dussard.
1: Ja.
2: En met alles wat dat daar rond te maken heeft, daar gaan we hier nu absoluut niet over hebben.
1: Nee.
2: Maar mag hier wel verkondigen dat we daar toen 200.000 frank van gekregen hebben.
1: Ja. Dat is toch eens
2: bij te leggen.
1: Ja.
2: Ja, dat was 50% van de onkosten. Ja. En daar zijn we dus ook de club van in de tijd zeer dankbaar voor.
1: Hij was dus daar een muzikale? Kost hem zingen?
2: Brutale.
1: Een brutale. Dat is een beetje, dat is niet echt muzikaal dan.
2: Het heeft nooit mijn persoonlijke
1: favoriet geweest.
2: Vriend geweest.
1: Nee. Nee. Maar je zit zelf, Cornel, al vanaf 12 jaar op KV.
2: Ja, als ik dat tegen sommige mensen vertel, dat ik van mijn 12 jaar dus naar de voetbal ga, dat was de periode dat Hugo Jacobs in de goal stond.
1: Dat zullen er al veel
2: als je die naam noemt, Hugo Jacobs, ja, dan gaan er heel veel zeggen, wie is dat?
1: Wees,
2: van wanneer gaan we dan terug? Ja, als ik ben van 49 en doe er 12 jaar bij.
1: En van 61,
2: ja,
1: gaan
2: van 61.
1: En waar stonden ze toen, man? In welke reeks?
2: Dat heb ik niet kunnen op antwoorden. Nee.
1: Maar niet in eerste klas.
2: Ik ging op een bepaald moment dus niet naar de voetbal. En ik ben met mijn eigen onkel eenmaal mee geweest. Ik heb er nog spijt van. Naar een match op verplaatsing met Racing Mechelen.
1: Ja.
2: En dat was Lira thuis tegen Racing Mechelen.
1: Ja.
2: En dus daar ben ik mee naartoe gegaan. En op die moment als die match gedaan was, heb ik gezegd, ja, waarom? Dat weet ik niet echt. Maar ik kom hier nooit of nooit meer naar dat... Naar de racing zien.
1: Ah, ik dacht naar de Lira zien.
2: Nee, naar de racing zien. Wij waren op verplaatsing.
1: Wij waren
2: op de Leerse. Op de Lira. En vraag niet waarom. Kan ik niet op antwoorden. Nee. Maar ik ben dus nooit meer geweest. En het zijn vanaf toen de supporter van KV Mechelen.
1: Ja. Je weet dat ze beter om 3 uur spelen voor het kampioenschap dan de racing. Hè?
2: Ik weet het. En wat er ook gebeurd is met die mens, vind ik even erg. Dat
1: ja.
2: Wat ik hem van de week dat gelezen in de gazette, dus ja. dat geval dat is, dat dan bij ieder twee valt, dat is dus erg.
1: Ja.
2: En de mensen wat dat die daarvoor doen, voor sympathie op te brengen, voor die mensen met dat vlag en geld in te zamelen, ja. Vind ik formidabel goed. En dan heeft weer die kleuren of die ploeg niks te maken,
1: ja.
2: Dat is mooi.
1: Natuurlijk, echt, het is wel zo dat het vroeger, denk ik, dat de racing ook een harmonie had, hè? Of had dat nooit geweest?
2: Dat,
1: hier kan,
2: dat weet ik niet, misschien wel, maar...
1: Je hebt nooit tegen iemand opgeblazen alleen.
2: Nee. Toch met geen instrumenten.
1: Nee. Zeg, ga dan nog als supporter ook nog altijd zien dat man niet en lijft dat nog altijd zo, gelijk als vroeger?
2: Nu, op dat moment. Ja, natuurlijk altijd.
1: Ze hebben
2: ben nooit weggebleven. Of het moet eens met periodes geweest hebben, met mankementen.
1: Het is jaar goed gedaan, hè?
2: Ja.
1: Spelen.
2: Eigenlijk mag ik me niet klagen.
1: Nee, ze kunnen nog altijd een Europees ticket halen.
2: Ja,
1: ik denk
2: dat er daar echt weinig mensen
1: op rekenen.
2: Hopen wel, maar niet op rekenen.
1: En nou is Nicky van een buitenstander afgevraagd. Toch een bekken. hoe ziet het nu al als een trainer? Gaat hij volgend jaar naar de racing of zo? Of wat gaat daarmee gebeuren?
2: Dat zal hem zeker in die ene gaan. Nee. Dat zal hem zeker in die ene gaan, maar ik vrees dat we hem wel gaan kwijt zijn.
1: Ja. Een goede trainer, hè? Van een racinger is hij.
2: Maar ja. Het heeft allemaal met geld te maken.
1: Ja, dat is juist. Zeg, de harmonie, gaat die 100 jaar mee organiseren nog?
2: Ik hoop dat.
1: Ja.
2: Is de bedoeling
1: dat moet terug, toch iets goed worden.
2: Het is de bedoeling van de werkgroep op te richten terug. Met van alles nog wat. Ik heb dat allemaal mee georganiseerd voor de 65-jarig bestaan. Ja. Van 75 weet ik niet zo echt zoveel, veel niet meer van. Met een periode geweest, maar dat ik er zelf minder bij was door ziekte of door mankementen. Ik zit dan al met verschillende operaties gehad door mijn leven. Maar met 65 jaar hebben we dat hier in Mechelen enorm groot opgevangen. En ik hoop dat we dat tenminste kunnen evenaren.
1: Ja.
2: En dat moet enorm worden. Waarschijnlijk gaat het allemaal niet op één dag gedaan geraken.
1: Ça va. Cornel, kunnen we maar plezier doen om tijdens Blokske te stoppen van het clubleed van de KV te spelen?
2: Natuurlijk.
1: Ja, voilà, dan gaan we dat doen.
2: Mag je me niet vragen om het mee te zingen?
1: Nee, het is goed.
2: Als je me eens vragen, zing je mee, Whenever Walk Alone, dan zou ik nog zuiver nadenken, dan zou ik misschien toch ja zeggen.
1: Dat gaan we dan misschien vertenden. Okay.
0: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Zo zijn mensen. De voorzitter van Darbonnet is even gaan op zaal zitten. En op de stoel van te klappen zit na David Gijbels. Ik dacht eerst dat dat de neefveuze gemeente van Bonaai ging zijn. Maar het is van de andere veuze gemeente van Boert Merbeck. Van Merbeck, hoe zeggen ze dat, kinder?
1: Merbeck.
0: We moeten dat gewoon weer hè, want binnenkort worden al een stukje van, ja, dat van Mechelen. Allee, wat weer een stukje van Boert Merbeck misschien.
1: Ik kan niet in de politieke vraagstukken duiken, maar in elk geval, ik heb nu ook iets horen van zeggen. Ja, niet meer als dat.
0: Niet meer als dat. Ja, ik denk iedereen op het ogenblik. Ja. Hè. Maar vandaag zitten we nu toch voor de harmonie. Hè, de harmonie van KV Mechelen. Die we dat straks, de dirigent gaat uitleggen waarom dat het een harmonie is en geen fanfare. Maar in 2024, David, gaat het zo'n beetje de man die dan mij in het comité zit voor de festiviteiten. Wat was dat er te gebeuren?
1: Wel, het is helemaal juist dat ik meestal redelijk gepassioneerd bezig ben met organisaties. Dat is al heel mijn leven zo. Ik hou van voetbal. En het toeval wil nu dat we... ik kan toch bij mijn Meerbeks blijven. Hè.
0: Ja,
1: het toeval
0: absoluut,
1: wil dat we binnen een paar jaar...
0: 2000... Moet je gewoon worden, hè,
1: ja,
0: dat Meerbeks.
1: Ja, dat we dus binnen een paar jaar 2024 zijn. En wat dat we daar vooral willen gaan doen, dat is iedereen betrekken bij dat feestje. Er zijn natuurlijk wel een
0: aantal... 10.000 supporters?
1: 50.
0: 50.000 supporters. Ja,
1: ja. Dat hebben we ook maar zeggen dat er 50.000 supporters van Mechelen zijn. En we gaan daar de mensen zoveel mogelijk bij betrekken.
0: Ja.
1: En natuurlijk zal dat met muziek zijn. En natuurlijk zal dat met een soirée zijn. En met een tattoo in de stad. En met, ja, je noemt het maar op. En een boek.
0: En een boek.
1: Ja, natuurlijk. Ja.
0: En je zit dat allemaal aan het voorbereiden. Twee jaar op voorhand.
1: Ja, maar dat is maar een klein beetje tijd. Hè. 2 jaar, als het over zo'n dingen gaat.
0: Absoluut.
1: Dus we gaan nog verder zomer. Dat is dus het einde van het seizoen 21-22 gaan we toch al een communicatie doen.
0: Ja.
1: En gaan we daar wat partijen bij betrekken. Als het gaat over de communicatie zelf, als het gaat over het organiseren van een gala. Als het gaat over het organiseren van een taptoe, en zo verder en zo verder.
0: Een taptoe, leg die zo uit voor de mensen.
1: Dat is dus allemaal muzikanten die dan netjes in de rij. En de rij, daar zorgt Gert Vuij dat die netjes is.
0: Ja.
1: Ja, en dan spelen we wel, al wandelend.
0: Dat is Vuij dat ze het café getrokken zijn, dat die nog schoon in de raak kunnen.
1: Ja, maar pas op, Cornel had er straks ook al iets van gezegd. En die harmonie van KV Mechelen, die loopt toch al redelijk lang, redelijk recht. Dat is een pauze geweest, dat was gever was.
0: Ja.
1: Maar ook, als we dat inderdaad zo wat vastgepakt hebben, het was ook zo'n keer een up en een down. En we hadden ook gezegd, de identiteit van die groep, die moet in orde zijn. En die muziek, die moet goed klinken. En je moet genoeg muzikanten hebben. Dat is zo'n beetje een pool. Zodanig dat je altijd een goede spreiding hebt. Maar dat is ook wel iets technisch dat de Gert veel beter kan uitleggen dan ik. Maar het zijn toch ook bezorgdheden. Voor mij, wou ik daar mijn eigen voor gaan inzetten, dat wel klonk gelijk een bil.
0: Ja, maar David, is er ook een visie achter die harmonie? Is dat, of is dat gewoon geen drank, geen klank?
1: We hebben daar een slogan opgeplakt zelfs.
0: Ja.
1: We never walk alone.
0: Ja.
1: En dat proberen we wel redelijk consequent al wat we doen uit te trekken.
0: De muziek komt toch op de eerste plaats.
1: In elk geval.
0: Ja. Ik denk dat er een toekomst is in de harmonie. Dat je zegt van, ja, dat kan nog wel wat blijven bestaan. Ik wil daarmee zeggen, vind je genoeg volk?
1: Als je naar een groepsfoto kijkt van de harmonie anno 2022, dan zie je daar toch wel veel jonge mensen bij staan. Veel. Ik denk dat we dat wel voor de 11 jonge mensen hebben, toch?
0: Ja. Ja, dus je ziet het nog wel een tijd kunnen blijven duren.
1: Hoe jong is het jongste lied? 7. Dus van 7 tot 80.
0: En mensen die bij die harmonie willen komen, zijn dat mensen die al een muzikale achtergrond moeten hebben? Of leerde je dat zelf aan?
1: Nee, de harmonie is geen muziekschool. En we hebben een strenge dirigent die dat ook heel belangrijk vindt, dat die harmonie klinkt gelijk een bel. Ja. En hij is een telefoon waar je dat kunt opzien. En bij de eerste fluittoon weet je toch wel of dat je kunt blazen of niet.
0: Ja.
1: En blazen niet op zijn Mechels, maar blazen in af een trombon.
0: Ja, ze moeten allemaal een goede embouchure hebben.
1: En anders dan gaat het niet fets.
0: Het is dus niet alleen allemaal gelijk beginnen en allemaal gelijk eindigen. Moet toch iets ertussen ook nog iets goed zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Zeg, wat is dat taak eigenlijk nog verder buiten dat organiseren van de festiviteiten mee?
1: Je bedoelt binnen de harmonie?
0: Ja, binnen de harmonie.
1: Ik ben gewoon een gepassioneerde trommelaar.
0: Ja?
1: Ja. Als je wilt, kan ik ook nog een kleine anekdote...
0: Ik dacht, dan kan ik hier eens beginnen troemelen, maar het geen baai. Ja,
1: in feite is dat begonnen met mijn vrouw. Die wou mij een rondje, tattoo, cadeau doen voor mijn verjaardag. Dat is ondertussen ook al wel een aantal jaren geleden. En ze zoekt een telefoonnummer van een DJ van toen, een Eddy, heel een toffe mens. En die zei, hoe kan ik iets voor jou betekenen? Ah, mijn man die zag er voor zijn verjaardag een keer meelopen met harmonie. Ah, zei het Eddy, en welk instrument speelt hij dan? Ah, zei ze, piano. Ja. Dat is niet zo vanzelfsprekend.
0: Dat is niet zo makkelijk natuurlijk.
1: Dan met een serieuze bretelle nemen.
0: Een
1: grosskes
0: is al
1: moeilijk. Maar ik ben van lang geleden ook een drummer.
0: Ja.
1: Dus ik trommel.
0: Getrommeld. En ook in de harmonie dan.
1: Ja, en ik ben vooral heel gepassioneerd bezig met die groei. Met dat, voilà.
0: En dat blijft bestaan. Hè, want dat is toch wel belangrijk.
1: Daar zijn we toch wel redelijk gerust in.
0: Is daar iets eigenlijk aan... Ik zal dat niet zeggen, je hebt dan verdiend, want dat is dan niks. Maar hangt er iets tegenover van de club? Dat is dat zeggen, je maakt verneed binnen, of je krijgt een tournee, of hoe wordt dat geregeld?
1: Dat is een heel belangrijk punt. Dat is, blijkbaar zit er ergens een sequens van 50 jaar in, maar we hebben ook de club, we hebben een heel goede verstandhouding met de club, al zodanig. Dat is hoe het anders geweest.
0: Ja.
1: Maar de Frank, de gast, en Mark Uiterhoeven, die zitten dus ook in die VZW.
0: Ja. Maar de Mark blaast niet mee, zeker.
1: Nee. Ja, die blaast op een andere manier. Maar altijd in de goede richting. Dat is heel belangrijk.
0: Ja.
1: En ook als we dus de vorige vestimentaire toestanden geïnvesteerden, is KV ook voor de helft van de kosten meegegaan. En dat is gewoon kei belangrijk. Ja. Dus het is geen feite.
0: Is het dan daar heel duidelijk te zien dat het KV-harmonie is?
1: Ik zou er toch niet meer naar de racing gaan.
0: Nee, ik heb wel gedacht van, misschien deze namiddag als ze niet doen.
1: Nee.
0: Maar goed, als ze dan nog een proa's halen. Deze, ik weet nooit, hè, dat ze toch nog, als ze Gent, ik denk dat Gent is, dat ze zullen moeten kunnen kloppen. Is er dan ook iets speciaals dat de harmonie doet? Ik wil maar zeggen, als ze ergens winnen, speelde dan anders dan als ze verliezen?
1: Er zal in elk geval, als er een gelegenheid is om iets te doen, dan gaan we het zeker doen.
0: Ja. Nog verder.
1: Maar de harmonie speelt niet alleen als ze winnen, hè. We spelen gewoon altijd.
0: Ja. En als je nou rond gaat, want je gaat nog altijd rond het terrein, neem ik aan?
1: Ja, een beetje voorzichtig als vroeger.

0: soms.
1: Is dat dan op vraag van de andere club? Vragen dat ten eerste? Mag het?
0: Ja, maar dat is niet courant.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld een bekerfinale, dat spreekt voor zich. Ja. En, of dat wel, dat de rest al veel gedaan, maar ik weet het niet. Maar niet courant.
1: Is er al een match geweest, Toos, dat de Harmonie niet gespeeld had?
0: Oh ja.
1: En toen, welke reden is dat dan?
0: Dat was het begonnen bij ons. Want toen zei ze dus in de micro, alleen in de luidspreker, ieder. Nee, in de micro. En het kwam ook een luidspreker.
1: Ja.
0: Vandaag gaat de Harmonie van KV Mechelen niet uit wegens gebrek aan muzikanten.
1: Oei.
0: Dan zijn we wel een heel uit wakker geschoten.
1: Ja.
0: En dan, dan hebben we de kans gehad dat een paar minuten erachter dat we de bekerfinale gaan spelen zijn tegen Gent.
1: Ja.
0: Gent. Ja. Ja. En dat is redelijk goed afgelopen toen.
1: Ja. Maar hoeveel moeten minstens staan voor te gaan spelen?
0: Ja, dat was ook zo'n belangrijk aandachtspunt in het begin dat ik met de Gert over klapte. Dus als je een pool hebt die daar genoeg, verschillende muzikanten hebben, dan heb je de kans dat dat redelijk goed klinkt. Stel dat je bijvoorbeeld met 40 piccolo's zou staan, dat is een vlootconcert. Dat is dus niet, dat is iets anders. Dus wel eens zorgen ervoor. En nogmaals, de Gert kan dat veel beter uitleggen. Je hebt een goede spreiding nodig van hout. En koperen en bassen en van alles. Zodanig dat. En dat kun je ook met 6 man doen, alle limiet, als die maar goed verspreid zijn qua klank.
1: Ze zeggen dikwijls, dat zijn vooral de supporters komen heel veel ook van de buitengemeente en van ietsje buiten Mechelen. Wordt Merbeek, maar dat wordt ook Mechelen. Ja, alle Monees, zijn dat vooral Mechelers? Of is dat ook zo wat meer gespruit naar Kaplan?
0: Nee, dat is groot Mechelen.
1: Ja?
0: Ja, groot en zelfs heel groot Mechelen.
1: Of waar is alle vetste speler?
0: Luik, aanvallen.
1: Van Luik.
0: Naar Wallinoir.
1: Dat is geen Malinoir, dat is naar Wallinoir.
0: Nou, voilà.
1: Enfin.
0: Dus, voilà.
1: Ja, we gaan ermee stoppen. We gaan ze beter nog de dirigent aan het woord horen. Misschien nog meer leken dat je zelf nog jaren wil doen.
0: Dat ik nou
1: Ja, als je nog jaren op de radio zou horen, dan leggen we dat op.
0: Hola, jongen.
1: Ja, vervallen me nou.
0: Ja, iets van dingen. We never walk alone.
1: We never walk alone.
0: Waarom niet?
1: Voilà,
0: het is zo'n cliché als ik weet niet wat er maar.
1: Dat doet erbij.

0: Hair Boutique. De place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
0: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
2: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinde Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Raum Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en raamplus.be.
4: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
5: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Wermt uw droogkast niet meer op? Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek, Belt gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het wat gefixt te doen. Belt 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
6: Verroost de verf, mannenmeter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt maar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verroosteam brengt dat delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio, oepsignor. In een nummer 0.

0: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Altijd Oldie.

0: Toussaint mensen, we zijn alle villa verbouwd. En we zitten nog altijd met iemand van de harmonie van KV Mechelen, de Lester in de Ra. En dat is, ja, zonder een dirigent kan een harmonie natuurlijk niet, of ze zingen of ze spelen van alles doorheen. Dat gaat natuurlijk niet.
1: Gert, absoluut
0: Gert
1: nodig.
0: Paul zit hier vandaag van binnen kut landelijk Mechelen. Walem afkomstig, hè?
1: Ja, dat is juist.
0: Want na een mie woonachtig, hè?
1: Nee, Gert? Ik woon daar nu niet meer. Ik heb daar mijn jeugd doorgebracht. Nu woon ik in Sint-Katlijnen-Waver.
0: Ja, en dat schoolje geweest in Walem ook?
1: Ik ben ook in de jongenschool naar school
0: Koekelberg
1: geweest.
0: Nog gezeten?
1: Meneer Koekelberg en meneer Schelkes.
0: Meneer Schelkes, allemaal er staan. Ja,
1: absoluut.
0: Want daarachter zitten er ook nog van de eerlijkheid Umbek. Die zijn op mij lusteren. Dus heel landelijk Mechelen is even aan vertegenwoordigd.
1: Ja.
0: Maar belangrijk, de dirigent van de harmonie van KV Mechelen. En nou wil ik het weten, wat is het verschil tussen een harmonie en een fanfare?
1: Wel, hè. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Iedereen roept wel naar ons van, oh, de fanfare is daar, ja. Pas op, je moet uit de weg gaan. De fanfare is eigenlijk, je hebt daar koperen instrumenten en je hebt houtblazers.
0: Ja.
1: En bij de kopers hebben bugels en tuba en trombones en bassen en zo verder.
0: En trompetten nog ook?
1: Nee, dus wel in de fanfare niet.
0: Nee.
1: Eigenlijk, gezien de fanfares dus, waar dat mee zit, maar meestal de bugels in de
0: fanfare.
1: Dat is zachter, ja. Inderdaad. En bij houtblazers zitten dan saxofoons in de fanfare. Bij een harmonie hebben al het voorgaande, ja. Plus nog klarinetten. En fluiten, en piccolo's,
0: ja.
1: En slagwerken in alle twee.
0: Dus een harmonie is eigenlijk uitgebreider dan
1: een beetje
0: fanfare.
1: Ruimer dan een fanfare.
0: En een brassband, is daar ook nog een verschil tussen? Een
1: brassband is helemaal verschillend.
0: Dat is meer alleen maar...
1: Dat is dus, zoals de naam het ook zegt, alleen maar brass is koper. Dus daar zitten geen saxofoontjes, geen fluiten, geen klarinetten. Maar wel cornetten, geen trompetten.
0: Ja.
1: En dan heb je alto's, dat is zo'n horen.
0: Ja.
1: En dan trombones, tuba's en bassen en uiteraard ook slagwerk.
0: Maar KV Mechelen, die hebben een harmonie.
1: Wij hebben een harmonie. Ja,
0: hoe lang zit al de dirigent dan, Gert?
1: Nog niet zo lang eigenlijk. Ik ben eigenlijk begonnen als trompetist in de harmonie. Ik heb een tijdje ook achter het stadion gewoond, aan de kant van de Montreal.
0: Ja.
1: En ik kon de supporters daar heel goed horen. Dus ik ben daarin ingerold, samen met een toenmalige dirigent, de Neddy. En dat heb ik toch 10 tot 15 jaar gedaan. En nu denk ik dat ik ongeveer aan mijn vijfde seizoen bezig ben als dirigent.
0: Ja. Ja, en al beklaagd niet, ik durf die natuurlijk ook niet zeggen, maar het is ook niet zo.
1: Nee, het is ook niet zo, want uiteindelijk, ja, ik speel eigenlijk wel graag.
0: Ja.
1: Je moet kiezen op den duur. Dus nu ben ik dirigent, dus nu mag ik zeggen hoe dat een ander moet spelen.
0: Maar dan vraag ik bij jou, Gert, een dirigent, ja. Als je aan het wandelen zit, ja. Kun je dat toch niet al te vuil lopen en...
1: Ik probeer dat toch.
0: Toch?
1: Ik probeer dat toch.
0: En zien die van achteren dan nog
1: een
0: stokje?
1: Ik hoop het. Ik heb geen stokje.
0: Nee.
1: Toch niet op terrein. Dat haalt niks uit.
0: Nee.
1: Ik heb wel een fluitsignaal soms.
0: Ja.
1: Dan neem ik wel mee. Dan weten ze wanneer dat ze moeten draaien en zo.
0: Het is nog nooit gebeurd dat je fluit als ze begonnen te shotten.
1: Nee. We hebben al wel wat ballen in de rangen gehad. Ja. Maar dat was niet daardoor.
0: Nee, dat was niet daardoor.
1: Nee.
0: Maar je fluit en dan beginnen ze te spelen.
1: Ze beginnen te spelen. Ze stoppen. Of ze draaien, want als we voor de tribune gaan, de grote HIA-tribune, dan draai ik ze met hun gezicht naar de supporters natuurlijk. Hè.
0: Zeg, het oudste spelend lid, hoe lang speelt hij al in de fanfare?
1: Wel, dan hebben we het over Michel. Die is ondertussen wel noodgedwongen gestopt.
0: Ja.
1: Hij kon niet meer de taptoe meedoen over het veld.
0: Ja.
1: Maar die heeft wel in de 70 jaar meegelopen. Als,
0: dat is ongelooflijk, hè?
1: Ja.
0: In 70 jaar meegelopen.
1: Dat is liefde voor muziek, hè?
0: Ja, absoluut. Ja, en voor de club ook waarschijnlijk.
1: En voor de club, uiteraard. Ja.
0: En ook en de jongste speler op het ogenblik?
1: Die is momenteel 7.
0: 7 jaar. Ja. En wat speelt
1: die
0: dan?
1: Die speelt een klein trommeltje.
0: Allee.
1: Ja.
0: Ja. Dus er zit toekomst in.
1: Er zit absoluut toekomst in.
0: Ja. Als je dan spreekt over het repertoire dat je speelt. Ja, ik neem aan, de KV Mechelemmers, de club zal zeggen pralen.
1: Ja.
0: En wat zit daar nog in?
1: Wel, over die, het clublied, dat is eigenlijk het nummer dat we het meeste gespeeld hebben, denk ik, over de 100 jaar die we hebben al bestaan. En dan hebben we nog een aantal marsen die we spelen. Colonel Boogie kent iedereen wel, hè? Ja, voilà, ik wou het niet vertalen, maar je kent hem. Dus die zit ertussen. Er zijn nog een aantal andere die ik er probeer tussen te steken om het een beetje plezant te houden.
0: Ja.
1: Want Marsen, zeker die militaire Marsen enzovoort, dat is niet bekend. Ja. Dat is nogthans heel schone muziek.
0: Ja.
1: Maar dat doen we niet in het stadion. Ik probeer het een beetje luchtig te houden. Er bestaan heel schoon marsjes die we kunnen gebruiken om te stappen.
0: Mijn grootvader die speelde het liefst Sambre en Meus.
1: Ah ja.
0: Broekschatera noemde hem dat. Hè.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat noemen ze altijd mij, Broekschatera.
1: Ja, zo'n nummertjes hadden nodig om ons een tattoo te kunnen doen. Maar dan vind ik dat je muziek moet zoeken die de supporters aanspreekt. Hè, waar dat je de supporters, zelfs de bezoekers, hè, dat je die moet kunnen meesleuren in de sfeer die in het KV Mechelen stadion heerst op het moment van een thuiswedstrijd.
0: Zeg, maar als je nou zo'n tour doet, beschrijft dat eens, zijn er momenten dat je stopt en dat je dat dan draait en hoe gaat dat juist?
1: Ja. We hebben ons lokaal eigenlijk aan het bezoekerskant. Dus wij zien effectief de bezoekers toekomen. Maar dan spelen we nog niet natuurlijk. Daar stellen wij ons op. En dan gaan wij eigenlijk naar de bocht. Hoe moet ik het makkelijk uitleggen? We gaan naar de Lierse Steenweg toe.
0: Ja.
1: Daar hebben we de eerste bocht waar dat de mensen naar de supporters, dus naar de tribunes kunnen gaan. Naar een F en naar een I. Daar houden we halt. Want daar passeert heel veel volk. Dus daar moeten we van profiteren om muziek te spelen die ze kennen. En dan lopen we verder naar de andere bocht. Waar daar ook heel veel mensen binnenkomen. Die dan via de hoofdingang zijn binnengekomen. En daar wacht er dan onze begeleider die ons mee op het veld neemt. En op het veld, dan gaan we langs de hoofdtribune tot aan de middenlijn. Steken we over naar de grote supporterstribune. We gaan dan naar links en we zetten ons pal voor die grote supporterstribune om daar dan nog een aantal nummers te spelen, waaronder Wij zijn de Kakkers, Maliwa vooruit, You Never Walk Alone. Ja. En dan gaan we gewoon terug.
0: Ja.
1: Dezelfde weg.
0: En zingen die supporters dan mee?
1: Die supporters die zingen mee. Ja. Ik heb er de gewoonte van gemaakt, toen ik dirigent werd, om van het moment dat ik in de buurt van de tribune kom, dat ik ze probeer mee te trekken en dat ze beginnen applaudisseren en doen. En
0: zeg, Gert, zet er streng op als dirigent als er naar de repetities komen, of zijn er geen repetities?
1: Er zijn, elke maand is er een repetitie.
0: Ja, want het zijn altijd dezelfde stukken, dan moeten ze toch niet veel repeteren, die kennen ze toch?
1: Wel, dat is niet waar.
0: Nee?
1: Twee dingen, kan ik erop zeggen. Ja. We proberen andere dingen te spelen.
0: Ja.
1: Ik voeg daar nieuwe dingen aan toe. Nieuwe carnavalsliedjes of prettige nummers die we een keer moeten spelen om eens te voelen, kunnen we daar iets mee doen op een tattoo of in de stad. En dan het tweede, om een antwoord te geven op uw tweede punt, dat is, kende die marsen eigenlijk al? We spelen die wel al bijna 100 jaar.
0: Ja.
1: Enfin, sommigen nog niet zo lang, hè, maar kennen we ze? Dat is een vraag waar dat veel interpretaties aan kunnen gegeven worden.
0: Ja.
1: Want we zeggen wel, Colonel Boogie, dat is niet zo moeilijk.
0: Ja.
1: En je kunt dat heel luid spelen, je kunt dat ook heel zacht spelen, je kunt dat trager spelen en sneller. Die variatie die moet er zijn.
0: Ja.
1: En dat proberen we te doen om die repetities. Je moet de marsen die je hebt en die je wilt gaan spelen, moet eens een keer in detail bekijken.
0: Ja.
1: En dan per muzikantengroep, per instrumentengroep eigenlijk, gaan uitpluizen van waar kunnen we het zachter doen, zodanig dat een andere groep meer tot zijn recht komt, of omgekeerd.
0: Ja.
1: Wat moeten we tegen de trommels zeggen? Spelen ze weer te luid? Of niet, dat soort zaken. En afspraken maken natuurlijk, hè, want het gaat niet allemaal zo vanzelf. Anders dan moet ik, zoals je zei in het begin, voor die groep staan zwaaien en doen, zodanig dat ze mij kunnen zien. En nou is het gewoon een fluitsignaal en ze stoppen allemaal gelijk.
0: Zeg Gert, stel dan eens voor dat er iemand lustert, een supporter van Maliwa, die dat toch wel wat kan spelen. Heb je nog mensen nodig? Of zeg je, nee, we hebben maar een hele kast vol.
1: Nee. Zoals David eerder al gezegd, we hebben een pool van muzikanten. Maar niet iedereen kan er elke thuiswedstrijd zijn. Want we zijn allemaal lid van verschillende verenigingen. Ikzelf zit ook in 4 verenigingen. Dus iedereen heeft soms wel eens iets anders te doen.
0: Ja.
1: Jammer genoeg. Maar goed, daarom hebben we die pool opgericht.
0: Nodig, ja.
1: Dus als
0: zijn er
1: nieuwe
0: nog
1: muzikanten
0: instrumenten
1: zijn,
0: die dat je nog meer nodig hebt dan een ander instrument?
1: Wel ja, fluitjes en klarinetjes, dat zou
0: ja,
1: heel wel gekomen. Ja.
0: Maar het ding is, saxofoons, dat heb je ook?
1: Saxofoons. Ik zeg nu vooral degene die ik eigenlijk niet zoveel heb. Maar als er een goede trompetist zit die staat te springen, Voilà. Dan moeten we maar eens langskomen op de repetitie.
0: Ja, en dat is op de Malinois ook.
1: Dat kan op de Malinois zijn. We hebben al in de tribune gespeeld.
0: Ja.
1: En we oefenen daar ook soms onze taptoes.
0: Ja.
1: Om eens een keer door de rangen te wandelen of zo. Ja. Maar meestal doen we dat op onze hoofdzetel, op Tok.
0: Oh, ja.
1: Op de veemarkt.
0: Op de veemarkt.
1: Ja. Maar dat varieert dus.
0: Bedankt alleszins Gert voor vandaag te komen. En ook voor jou misschien nog een leekje voor te stoppen. Dat is gevaarlijk van aan een dirigent te vragen.
1: Nee. Ja, er zijn er heel veel hè, dat, ik, ja. Dat ik wil horen. Maar You Are Gold is bijvoorbeeld een hele goeie. You Are Gold.
0: You Are Gold. Van?
1: Spandau Ballet.
0: Ja, voilà. Die in de informatie dat het moet kiezen naast, die weet dat wel.
1: Ja.
0: Bedankt voor te komen.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende. Okay. En tot misschien eens op de Malinois.
1: Voilà.
0: Je weet nooit.
1: Ja, absoluut.
2: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Zoeste mensen, de mensen van de Malinois Harmonie, die staan hier nog aan de toeg. Hè, want na veel babbelen moet er ook een bekje kunnen gedronken worden. Hè, in Café Het Maanlicht in de Meruidenstraat. Dat echt Mechels Café, dat we vandaag te gast zijn voor onze live opname. En bij ons aan de micro zit voor het laatste kwartier nog de man van Misty Moon. Ja, tuurlijk eens aan. Toen dat maar de eerste keer hoorde, Mark de Laat natuurlijk, dan was Misty Moon nog zo niet gekend. Maar tegenwoordig, Misty Moon al wat op zijn palmarès staan. Hè?
1: Tegenwoordig begint van de grond te komen, ja.
0: Ja, we kunnen maar een kwartier klappen, want zijn beurt vertrekt toch nog naar Leuven. Hè?
1: Ja.
0: Het is vandaag een grote...
1: Ik heb vandaag les.
0: Ja, er is een grote dingen nog te doen, zeker.
1: Nee, dat is al een weekend. Hè? Maar ik heb vandaag nog les op Weerbrouwen.
0: Ah, nog ja. Les Weerbrouwen ook. We hebben vandaag eigenlijk gevraagd, Mark, omdat het is nog niet lang geleden dat er een grote deurbraak is over het brouwen van een neefbeer, maar eigenlijk van een oud recept. Legt die zot. De Mechelaars die gaan zeker de Chevalier Marin nog kennen. Maar
1: ja,
0: van
1: de Chevalier Marin. He? Chevalier Marin is een heel bekend.
0: Dat is ongelooflijk, maar ja. Chevalier Marin praat niet meer.
1: Nee, Chevalier Marin is gestopt. Is opgekocht door, de naam is opgekocht door AB InBev. Maar Mark Kroos, dat is een Mechelaar die in Begaanhof woont.
0: Ja.
1: Die stopt van Mechelse beren en Mechelse brouwerij.
0: Die naar Jezus spel daarin gericht geweest van de Supra.
1: Ja, dat is ja, absoluut. Absoluut. Die naar het klaar museum. Ja, van Klaan. Ja. Dus klaar is dat niet.
0: Nee.
1: En die net de receptje op de kop kunnen tikken dat 70 jaar geleden gestopt geweest is met brouwen. En de Kevin...
0: Van Chevalier Marin.
1: Van Chevalier Marin, ja. Duck Ale noemde dat toen.
0: Duck Ale,
1: ja. En de Kevin, die denkt natuurlijk aan Maverheid te brouwen. Want de
0: Kevin Polvleet van het Maanlicht.
1: Polvleet van het Maanlicht. Ja. Die dacht dus aan mij om dat terug te brouwen, want dat recept dat is bruikbaar. En we zijn op het idee gekomen van bij de nieuwe Batteliek. De kerk die opgekocht is door het Anker.
0: Ja.
1: Ze hebben daar een microbrouwerij gemokt. En we zijn er langs gegaan. Bij
0: in
1: Hans.
0: Battle,
1: in Battle. Bij Hans Rubens, rechterhand van Charles Leclerc.
0: Ja.
1: En uiteraard
0: erg de brouwerij hebben ze. Ogenblik de Batteliek, hè?
1: Ja, serieus. Het is heel tof ingericht trouwens ook. Het is heel tof ingericht. En we zijn er dus op gesprek gegaan om ons bier daar te kunnen brouwen. Hè. En ik heb gisteravond een bevestiging gekregen van Hans zelf, dat we dat mogen brouwen. En dat staat nog voor de zomer, dat we dan gaan brouwen.
0: Ongelooflijk, ja. Dat wordt dus het eendjesbeer, zullen we maar
1: zeggen. Het eendjesbeer, ja. Over de naam, over de naam en zo zijn we nog niet
0: uit. Maar gaat de naam bewaren van vroeger?
1: Daar zijn we eigenlijk nog niet uit, Bart. Nee. Want Chevalier Marin is opgekocht door AB InBev. Ja. En die naam gaat hoogstwaarschijnlijk ook beschermd zijn. Ik heb dat wel opgezocht en ik vind daar niks van in de registers. Maar we moeten daar toch voorzichtig mee zijn.
0: Ja.
1: Want anders hebben we een dikke forse boot aan ons bot.
0: En dan gaan we dus een beer kunnen drinken dat eigenlijk 70 jaar geleden gestopt is.
1: Ja. Ja, absoluut.
0: Wat soort bier gaat het worden?
1: Het is een lichtbier. Er staat 4,6, maar dat kan in een ander schaal zijn. Daar zijn we eigenlijk nog niet achter. Dat moeten we nog allemaal berekenen.
0: Ja.
1: Het gaat ook licht amber zijn. Dus het gaat niet echt een bleekbier zijn.
0: Zo meer een pietje-achtig.
1: Zo heet, ja. Ja. En ik denk dat qua smaak ook zo heet gaat zijn.
0: Ja.
1: Ik denk dat als je het zo receptisch bekijkt, dan gaat dat ongeveer van qua smaak zo heet zijn.
0: Zeg, en waar kunnen de mensen dat kunnen drinken? Boten natuurlijk persoonlijk dat je dat kunt bejagen.
1: De Batteliek gaat dat waarschijnlijk verkopen. De Kevin gaat dat verkopen.
0: Kevin in
1: maar we gaan dat verdelen in de verschillende cafés van Mechelen ook. Hè.
0: Ja. Oh, ja. De Misty Moon, al de brouwsels die dat met de maan te maken hebben.
1: Ja.
0: Dat had wel wat succes. Hè?
1: Dat had redelijk wat succes, ja. Dat begint toch echt van grond te komen.
0: En denk je dat je dat zelf zult kunnen evenaren met een dekeil of allee, het nieuwe bier?
1: Goh, het is een co-brew met een brouwer van Batteliek. Ja. Dus we hebben de brouwerij bezocht met Sander. Sander is een brouwer daar.
0: Ja.
1: Ook een babbeltje gedaan. Hij heeft het recept gezien en dat is wel leed met te doen. Natuurlijk, alles staat erin. Het maïsschema staat erin. De tijden voor de hop en zo staat er allemaal in. Dus dat is een beetje uitzoeken wat dat de beste combinaties zijn. Maar we gaan dat allemaal nog overleggen.
0: En, eigenlijk wil het dus gebruiken met Mechelse brouwerij van de Charles Leclerc.
1: In principe wel. Maar we gaan wel zelf meebrouwen.
0: Ja, gaan we in doorgaan.
1: We gaan zelf meebrouwen. Ja. En ook, En dat is een voorstel van de Hans. De klanten van het Maanlicht kunnen op de brouwdag meekomen brouwen. Een soort van workshop. Ja. Dat was een voorstel van Batelijk zelf, van Hans. Ja. Dus dat is een evenementje dat er nog aankomt.
0: Ken je daar de timing al van, wanneer dat ongeveer zal zijn?
1: Ongeveer. Het zal wel voor de zomervakantie zijn.
0: Ja, maar nog voor de zomervakantie.
1: Voor de zomervakantie nog. Ja. Maar wanneer juist?
0: En
1: dat
0: gaat het dan laten weten via de...
1: Absoluut, via de geëikte kanalen.
0: Ja, dan zullen we ook nog eens iets moeten zeggen. Hè,
1: ja, ja, dat zeker. Dat dan wil ik ook wel even.
0: Ja, ja, ja, ja. Zeg, en ondertussen nog andere plannen met de Misty Moon?
1: De Misty Moon, we hebben onlangs onze blend uitgebracht. Dat is een blend van onze oude Kleidelun met een e-brouwsel Kleidelun, 50-50. We hebben nu, momenteel staat er een Heffenweizen op de lagering. Dus ze gaan binnenkort gebotteld worden. Nee? Een Heffenweizen. Ah, dus een echt Weizbier, ja. Duitsbier. Gebrouwen volgens het Reinheitsgebot. Dus echt het authentieke methodes van de Duitse bieren.
0: Ook in een Batelijk te krijgen? Of
1: nooit? Nee, dat gaat waarschijnlijk alleen maar ligt in een aantal andere cafés in Mechelen en bij ons natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Via de website.
0: Ja.
1: En ik ben nog naast op zoek naar een brave raam dat ze zure bieren brouwen. Want dat is niet zo simpel.
0: Wat is dat dan? Waarom kan een gewoon brouwer aan niet?
1: Eens dat er een bacterie in uw brouwinstallatie gebruikt wordt, dat is met een bredbacterie, een Brusselensis, die krijgt er eigenlijk niet uit. Eigenlijk krijg je dat je bent nooit zeker dat je ze eruit krijgt.
0: Ja.
1: Je krijgt dat waarschijnlijk wel uit, maar je bent nooit zeker dat je ze eruit krijgt. Dus een gewone bierbrouw die gewoon bieren brouwt, die is dat niet schuitig op.
0: Nee.
1: Dus het zal niet meer aan moeten gebeuren. Waar ze al zuur bieren brouwen, waar ze er geen bang van hebben.
0: Zeg, om nou zo te beginnen, gelijk als Gana de, moet je dat dan ook echt wel een bierkenner zijn? Of kun je dat zonder dat je daar veel van kent ook aan beginnen?
1: Goh, je moet een bierliefhebber zijn, ja. Zal ik maar zeggen. Een kenner, het helpt, hè. Ja. Het helpt om een bierkenner te zijn, maar in principe is bierbrouwen gemakkelijk. Hè.
0: Ja.
1: Als je gewoon de regeltjes houdt en alles properkes houdt, vooral properhouden,
0: ja.
1: Dan lukt dat
0: is allemaal. Is dat wel controle op?
1: Als je dat thuis doet, moet dat niet, hè.
0: Nee.
1: Dat moet dat niet, hè.
0: Maar gelijk als gaan door, dat is toch...
1: Ja, maar ik heb zelf geen installatie, hè.
0: Nee.
1: Dus ik ben eigenlijk een gypsybrouwer. Dus ik ben
0: een
1: cigarenbrouwer. Ja. Dus ik huur altijd een brouwer af. Een brouwer brouwt ook al zelf mee. Maar we brouwen altijd zelf.
0: Ja.
1: Dus aan mij dat we mogen zeggen dat we een brouwer zijn. Hè. Ja, dus maar na brouw ik een beetje overal.
0: Ik ben curieus wat dat gaat worden.
1: Ja, ik ook. Ja. Ik ook.
0: Maar dan
1: dat is altijd wachten.
0: We gaan Astilekes al laten vertrekken naar
1: Ik heb nog even gestaan.
0: Misschien nog een leken dat je graag zou willen horen. Eet dat met beer te maken, hè?
1: Eet dat met beer te maken, hè?
0: Dat is dat toch niet...
1: Goh.
0: Ja, dat bestaat toch, hè?
1: Wacht. Nee, het kan zo direct niet bedenken.
0: Nou, Smurfenbeer, dat ken ik. De rest weet ik niet direct te leken. Ik zeg eens naar de Peter. We vinden wel een, hè?
1: Ja, ja.
0: We vinden wel een leker te maken naar mijn beer.
1: Dat komt
0: maar vanaf ze konden werken en mensen horen het thuis.
1: Anders aan de haven, hè?
0: Van aan de haven, daar, voilà. Ja, van het kleine café aan de haven, dat is voilà. Schitterend, hè?
1: Dat is,
0: hè. Voilà, dat gaat het worden.
1: Ja.
0: Mark, merci vandaag naar
1: de kamer.
0: Speciaal voor toch even het beervuit te stellen. Ja. Dat is de primeur, eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, absoluut. Ja, absoluut. Dat is nog niet geweest.
0: Nee.
1: Maar nou wel,
0: maar Mechelen.
1: Ja.
0: Toch wel allemaal... Met je verbonden, hè.
1: Ja.
0: Bedankt.
1: Merci,
0: tot de volgende keer.
1: Ja, absoluut.
0: En veel succes met de les, hè.
1: Ja, ja, dank u.
2: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemorgen. Het is 11 uur.
3: Voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
5: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
6: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
5: VKJ Dakwerken. Want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
7: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
8: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
9: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker haten plafond mee gezien, dan nutte is gaan zien wat bij plusplafonds. Wale zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
10: Op zoek naar een betaalbare afsluiting voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
11: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
12: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruil 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
11: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
13: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
14: Och, ik hier. Beerput vol of geoverstoopt?
15: Als begeert is wel een moede bellen.
16: 015 75 64 91.
17: 015 75 64 91.
16: Als de nood het hoogst is,
15: is Lazarums vlakbij.
16: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
15: Lazarums.
16: 015 75 64 91.
17: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
18: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
19: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: 80's hits. Radio Op Senior. Altijd oldies.
1: Goed, mensen, het is 11 uur gepasseerd en we zitten hier nog altijd gezellig in het café van de Kevin. Het café Het Maan ligt in de Meruidenstraat met de mensen van d'Harmonie van de Malinois. Ja, gezien, als die niet spelen, dan zitten ze dan een toeg.
2: Ja, ja, dat is ja, zo. Dat is maar dat zo, moet, hè. Dat, ja. Moet dat moet gespuld worden, hè. Ja,
1: wel, ik zeg maar zo gezegd, in een drankje, in een klank, hè. Dat is waar, hè. En achter ons zit, ja, zit al een volk in het café.
2: Ja, ja.
1: De Getje Brusselman zit hij ook vandaag. Hij is ook al bij ons te gast geweest in de, op de radio. Van de platen, hè. Van de platen en van de police. Dus we moeten zien wat we zeggen vandaag.
2: Oei, oei, oei, oei.
1: Zeg, en donderdag was de viering van de Marcel Kokken, zijn er geweest?
2: Ja, ja, ja, ja. Ja.
1: Ja. Verdien het de mensen.
2: Dat is
1: een jaar uitgesteld eigenlijk. Hè?
2: Ja, ja, ja. Het was de gelegenheid om het te doen. Hè?
1: Ja, voilà. Hij is er nog van aan het rusten. Maar we
2: hebben, ja, ik was dat hem het nodig.
1: Hey, ja, voilà. We hebben vandaag de Negé Trossioi. Want onze wandeling langs de Grote Met was nog niet gedaan. Hè?
2: Nee, verre van. Hè, want de Grote Met is groot. Hè.
1: Ja, de Grote Met is groot. We waren gestopt aan de Koeistraat. Hey, aan de Meruidenstraat.
2: Ja, we waren aan de Koeistraat gestopt. Ja.
1: Aan die noek de eigenlijk Café Concorde.
2: En dan zijn we aan nummer 7. Zijn we nog maar aan nummer 7.
1: We zijn
2: en er zijn er 40.
1: Ja. Aan de Concorde.
2: Aan de Concorde, hè?
1: Ja.
2: Na de Concorde.
1: Dat niet opgegeven dat iemand dat vroeger het volk zoals nog hebben? Of weet je dat niet? Hè? Dat zo van de socialistencafé is.
2: Nee, maar in 1905 is er nog... Is
1: dat
2: nog
1: het... De Mark de Laat gaat even boten. Ze bestellen een boek van de Raymond Rombout. Nog hier dat hij geweest, hè? Ja, van Mechelen ook, ja.
2: In 1905 is dat café van de Racing geweest.
1: Ah,
2: gezeven, hè. Dat kan ik hier dan nog leren, hè.
1: Ja, de Concorde.
2: Maar dat was in de Concorde, maar dat was niet de eerste naam, hè. De eerste naam die we kunnen terugvinden, maar was in 1578. En dan heette dat de Sime. Dat was de Sine Sime.
1: De Sime?
2: Ja.
1: De Sime, dat ken ik niet. Dat is
2: een aap.
1: Dat is
2: een aap, maar dat kan ook in het goede Nederlands een hengelsnoer zijn.
1: Een hengels.
2: Een vislaan.
1: Ah, dat zal misschien een vissersclub geweest zijn.
2: Ja, dat weet ik niet, maar we gaan die Simon nog eens tegenkomen op de Grote Met. Hè. En zo zijn er veel fabeltjes die over de Grote Met zijn, dat er onderaardse gangen zijn, en wat weet ik allemaal. Maar ze hebben dat wel wat gevonden toen dat ze de Met opengeleiden om de parking te maken. Maar bijvoorbeeld, daar de Concorde, dat was ook, zie je daar vertrok, zogezegd ook een onderaardse gang, maar dat is iets helemaal anders. Want in 1675, dan kreeg daar de noodbater de toelating van een kelder te bouwen. En die ging tot 8 meter van de gevel. En eigenlijk was dat een met een gat in open te maken, ja, die zijn waren onder de grond kunnen op te slagen. En dat was juist geen 100 vierkante meter, 99 vierkante meter.
1: Dus eigenlijk al een stuk van wat daarna de parking is.
2: Allee, ja, ja, onder een stuk van de parking. Maar dat was niet alleen, zo waren er nog ze.
1: Ja.
2: En in 1710 heette dat de Leerse. En in 1714, dat is misschien wel van belang, dan is die gevel erbouwd. Je zult dat zien, al die gevels die zijn op de Grote Met, die zijn erbouwd voor twee zaken. Dat waren nog oude gevels. En Mechelen heeft verschillende keren een stadsbrand gehad. Ja, en dan was het gevaar van een brand. En dan gaf het stad Prims voor die oude gevels te veranderen, de stiene gevels. Dat was één reden. Een andere reden was, maar dat was in Thijs geval niet, in 1775, maar dat gaan we dan straks misschien over een andere gevel hebben. Maar in 1714, dan heeft Frans Langmans, en daar hebben we verleek hier nog over bezig geweest, dat is die van de Vaderik.
1: Van de Vaderik,
2: die hij toen de even gevel ontworpen van de Concorde. Maar heel merkwaardig, in Stad Saint-Chef, daar is er een plan dat gedateerd is 1714, maar in de gevel van de Concorde, daar staat een cartouche 1737. En we zijn al zo lang aan bezig geweest, dat weet ik niet. Ik was daar niet bij. Ik ben misschien niet van de jongste, maar ik was daar toch niet bij.
1: Voor de 1700 waren er nog niet bij.
2: Dan heeft dat erachter nog de Leerse heet.
1: Dat zal misschien nog een supportersclub van de Leerse geworden zijn dan.
2: Ja. Weet, de Leerse, ah wel ja, de, eigenlijk de Bot is dat dit.
1: De Bot? Ah ja, ja, de Bot.
2: En Laars, de Leerse.
1: Ja, Laars, de Leerse.
2: Maar dan, met mijn gun, dat ik was op de Grote Met tegengekomen. Ze spraken in Mechelen toch geheren Frans allemaal. Hè.
1: Ja.
2: En dan is dat dan in 1887 is dat La Concorde geworden. Dan moet je weten, als je de verschillende actes en alles naga, en je kunt dat gemakkelijk, ik maak nou wat reclamse voor de mensen die in Tergeef, de vrijwilligers van Tergeef, Mechelse genealogische bronnen, dan kun je al die geboortezaktes, overlijdenzaktes, huwelijksaktes, kun je allemaal raadplegen. En die zijn tot rond het jaar 1890 ongeveer zijn die in het Frans allemaal.
1: Ah, ja.
2: In Mechelen, nee, op een ander niet, maar in Mechelen zijn Mechelen. Die in het Frans. En dat was in Mechelen, en ik heb dat ook nog geweten, dat had niks met de groeten met te maken. Degene die zo een beetje van de zelfstandigen waren, of degene die wat meer waren, of pas dat ze wat meer waren, dat waren meubelmakers, dat waren bravers, de netser vreugde ook, het metaal, die spraken allemaal Frans. Frans. Die spraken Frans. En ook, dat was... Dan, en van dan dus in 1787 heet dat de Concorde. Eigenlijk dat ik al gezegd heb, in 1905 moet dat het café van de Racing geweest zijn.
1: Een jaar na je oprichting dan?
2: Wel, ja, ja, die mannen zochten een café en dat was dan tichtste bij de hoek.
1: Voilà.
2: Gemakkelijk.
1: Ja. Ja, maar een beetje verder, de Turken-Lembrechts.
2: Ja, ja, ja, ja, maar dat is dan later gekomen. De Turken is later gekomen.
1: Turken-Lembrechts, dat kan niet dat dat zo vreug al was, want die bestond toen nog niet.
2: En ook in die periode, en ik heb dat even opgeschreven, dan werd er iedere zondag, maandag, woensdag en donderdag in de Buivenzaal danslessen gegeven.
1: Allee.
2: Danslessen in polka. Dat zal dan de moderne danstoel geweest zijn.
1: Ook in de Concorde nog?
2: In de Concorde, ja, ja, ja. En dat was dan zeker een bak weer dat gegeven. Geen kaaien, maar een CQ. Ah, ja,
1: een bak.
2: Een zeker een bak. En als je weet wat dat kost, dat kostte toen 35 centemen per les en per persoon.
1: Amai.
2: Ja, dat was... Nou, en wat je nou nog kunt zien, langs de zuidkant, op de zuidgevel van de Concorde, daar staat zo'n tekening in, ja, hoe moet je dat zeggen, in volkskunst toe. Over Mechelen staat er een schilderij. En onlangs nog heb ik nog een mailtje gehad van de toneelspijster daar, die haar moeder vroeg...
1: Camilla Blaireau.
2: Van Camilla gekregen met de vragen. En haar moeder, die wist dan ook, en met de vragen weet dat geschilderd had. Dus dat is wat de Mechelaars dan toch nog wel gekend hebben.
1: Ja, ja, ja. En dansscholen zijn er niet van geweest in Mechelen. De Vos, dat was toen wat bekendste.
2: Ja, de Vos, dat was gekend.
1: De Vos, ja. En was dat in de Schipstraat?
2: In de Schipstraat was dat, geloof ik. Dan een plantje dan. Ja. Allee, ja, dat plantje was naar de Draagraatjes.
1: Ja.
2: En, maar ja, we moeten oppassen met al die namen van die ozen, want er zijn er de buiten zoveel namen de listen uit en zelfs tussen ookjes een oezelnamen gekregen hebben. Maar ik geloof dat, en schiet mij af, als het niet juist is, ik geloof dat de nummer 8 en even dat de café Basta nou heet. Basta,
1: hoe?
2: Basta, het is genoeg, hè.
1: Ja, dat was dan even dan.
2: Dan even, maar dat dan hij zal ik dat zo niet gegeten, hè. Want de naaste dat ik teruggevonden heb, ja. Was in de 14e eeuw, dan heette dat Rode Schild. Troetschild.
1: Troetschild.
2: En Roodschild. Een schild, ja, vind je te verdedigen, ja, zeker. Ja. En maar dan werd het wel wat katholieker, want dan later heeft dat Sint-Antuin geschieten.
1: Ja.
2: En dan ook in 1735 in gezemen zijn in diezelfde periodes als de Nijven. Hè. In diezelfde periodes zijn we dan dat het dan die Gijvenaar bouwd is in een barokstaal.
1: Ja.
2: En in 1775, dat is ook nog de moeite waard. Dan moeten we dan een zekere I.G. de Crolly. Junior, dus zijn vader met hetzelfde gegeten.
1: De Crolly.
2: De Crolly, niet de Crolly, want dat is een van grote adel. Maar de Crolly. En dat was een suikerbekker, een confiturier.
1: Ah.
2: En die had een winkel in specerijen en delicatessen. En die, ik heb opgeschreven dat hij allemaal verkocht van alles. Hè.
1: Ja, maar dan moeten we ze beter vertellen.
2: Nee, dat is direct gedaan.
1: Ah, dat is
2: verkoop van welriekende waters.
1: Kunnen wij niet veel te zeggen vandaag.
2: Pomaten, banket, gebak, saucissen. Thee, Javaanse koffie, olijven, Spaanse kappers, citroenen en appelsenen. Dus ze verkochten appelsenen toen. En hij bood ook kamers aan voor het vieren van de jubilee.
1: Aha.
2: En dat is met de Sint-Trombertsviering van 1775. En dan in 1939 was het Vlomshuis en later hij nog Windsor gegeten.
1: Het was Windsor.
2: Ja.
1: Ja. Dat voor twee cafés voor 10 minuten.
2: Twee cafés voor 10 minuten, geduurd, dus we gaan nog veel cafés doen. Ze
1: zal ik het leken weer op als ik ja, dus, en het zal een van de Racing zijn. Want als deze zijn achternoon, is het mogelijk dat ze kampioen spelen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Let ons een beetje moed geven. De mensen van de Maliwai horen het toch niet zo staan aan een toer.
2: En ze kunnen er nog even rusten.
1: Dus nou is het lied van de Racing.
2: Ja.
0: Radio in het Mechels. Dit is Mechelse Peper. Met Bart Pepermans bij Radio Opsignor.

0: Zo zit het, is kwart na elf. We zitten precies in de vitrine, gelijk als Jeroen Muis, als een man bakken is.
1: Ja.
0: Die zegt ook altijd, zo is boten, hè, maar wij pas,
2: ja, maar ik zei juist, ik even met zijn camera voorbij gaan we dit te filmen. Hè.
0: Ja, ja. Allee, de mensen van de Maliwak kunnen de stoppen terug uit hun oren trekken, want het leken van de reiziging is voorbij. Hè. Dat was een goed nummer.
2: Je zei, doe ik een duigen niet, hè.
0: Soeps. Maar niet altijd. Nee, want ik ben al een reiziger die ik kan verdragen dat de Maliwai ook zijn punten houdt.
2: Ah ja.
0: Dus, ze zijn er niet vuil, hè.
2: Ja. Maar ik laat jij een elke Mechtse ploeg winnen, voilà, niet.
0: Ja. We waren dan aan de Basta eigenlijk, hè. Want ja, de Basta, dat zijn we verbaasd.
2: Ja, dat zijn we dan verbaasd.
0: En dan komen we toch stilletjes aan door de Kalembrechts, hè.
2: Nee, een café Belge. We zijn
0: De Belge.
2: Ja. Dat eten natuurlijk nog niet vreugder Belge, want België bestaan nog niet zo lang. Maar in 1393 was de galeien een gala. Dat waren dus degenen die gestraft waren, die aan de remen lagen te roeien. Hè.
0: Ja.
2: Maar dat is dan, want pas op, hè, dat zijn altijd, nou zijn er bijna helemaal cafés op de groeten met, maar vroeger was dat niet. Hè. Van 1450 tot 1475 was dat Gildenhuis van de Schoonmakers.
0: Aha.
2: Dus dat was dan iets helemaal anders. Hè.
0: Ja.
2: Dat had ook nog Giet, het Land van Belofte, de Gulden Lampet. Dan heette wij terug het Land van Belofte. En dan in 1780, dan was
0: dat... Land van Belofte, dat was dan een café ook.
2: Ja, dat was de naam van de doos. Je mag niet vergeten, als we al een brief versturen, al hebben we er geen brieven mee versturen, dan mag niet e-mailadressen. Maar dan schrijven we de naam, naar wie je dat moet, het straat, nummer en het huis.
0: Ja.
2: Maar de nummers die zijn maar op zeker ogenblik in Mechelen gegeven en de straatnamen.
0: Ja.
2: Dus dat moest naar... Naar het Land van Beloften. En dan wist die facteur, maar of weet je dat het ook mij geweest is, dat die breven rond, hè, die wist dan waar
0: dat moest. Dat woonde, dat was niet gekend in het Land van Beloften. Het is allemaal politieker geweest en alleszins.
2: Je vindt
0: het Land van Beloften.
2: Ja, dat kan misschien een pastoor geweest zijn.
0: Ja, dat kan ook.
2: Maar in 1780 woonde dan een bekker. Meester Bekker Bonen. En die mocht bekend dat hem alle soorten meel verkocht, gebaald en ongebaald. Gebaald, dat zal in zakken zijn, en ongebaald als ze lossen.
0: Ja.
2: Dus iemand dat thuis bakte zal vermoedelijk papieren zakjes, weet ik niet dat er bestond, maar in een zakje kunnen een kilo of twee kilo of drie kilo of vijf kilo brood gaan halen.
0: De
2: bloem of meel gaan halen.
0: Dat bloem is schaars op het ogenblik. He.
2: Ja.
0: Moet
2: maar
0: eens naar de winkel gaan, maar content zijn dat je nog pakt.
2: Ja, zeker dat er maar goed komt en dat je me nou niet over bezig bent.
0: Ja, maar ja, het is in die tijd zal er meer geweest zijn, dan mochten we het nog zelf.
2: En dan hebben we dan die gevel die is gerestaureerd in 1891 met tussenkomst van Stad Mechelen. En dan is die in de 1903 Café Belge geworden.
0: Ja, Café Belge.
2: En dan de Nijven, hem ook mijn naam, want ik kan dat niet goed in auto, dat ik zeg aan zenuw dat er geschreven wordt, maar ik maak daar gems van.
0: Gems?
2: Ja, gems staat er op die gevel, maar die eerste letter, dat is een hoofdletter, en ik weet niet, is dat een je, is dat een d? Dat kan ik niet zeggen.
0: James.
2: Ah zo, dat is dan gelijk op zijn Mechels. Dus een Engelsman op zijn Mechels.
0: Een Engelsman op zijn Mechels.
2: Godverdikke. Ik ben
0: gelukkig dat mijn mensen in het café met jas op helpen.
2: Ja, dat doen we, dat ze in het café zitten.
0: Voilà. Ja. Een James.
2: En in 1388 eten dat een blauwe helm. Er waren een paar nog geen liberalen toen ze.
0: Nee, dat is toch een blauwe helm. Van de police geweest.
2: En dan eten ook, een beetje later, eten dat de Simme. En ik
0: terug
2: heb gezegd, ja, maar dat was vreugder als die vergen die men gaat hebben. Vermoedelijk zal dan deze eerste simme gieten hebben, die is al van naam veranderd geweest. En dan hebben ze, in de Concord zeker was het, dan hebben ze daar de simme
0: gepakt.
2: En dan is dat er achter de kronen gebeuren. En dan is dat Café de la Bourse.
0: De beurs.
2: Ja, dan is dat dan in het Frans natuurlijk, in 1896, zijn wij die periode, van 1896, Café de la Bourse. En dan was dat later in de beurs. En dat was een restaurant. Maar ze mochten ook geen reclame in het Frans.
0: Ja.
2: En dat waren chambre pour voyageurs et billard.
0: En billard?
2: Billard. Je kon er billard spelen. Ja. En begin van de 20e eeuw uit de gaas is erin geweest.
0: De gaas
2: is erin geweest. Misschien aan mij, de Torke Limburg, dat we verder gaan begonnen is, dat weet ik niet. En dan is er een bank in geweest. Banque de la Dille. En dat was dat samen met nummer 11, daar hebben ze de Jozef samengeslagen, en met nummer 11. En in 1933, dan mocht die reclame dat ze het eerste botenterras hadden elektrisch verlicht.
0: Amai,
2: toen dat was toch nog niet lang geleden, 1933, hè?
0: Ja, dat is toch wel een beetje geleden. Hè?
2: Dat ja, er zijn toch nog mensen van de ruim 30 die nog leven.
0: Nou, je zult er toch niet veel meer weten van toen, Paas.
2: Jammer. Zeg dat niet, hè.
0: Nee, het is in de ruim 30.
2: Dat is nog niet zo lang, hè.
0: Nee.
2: Dan hebben we de grote met die we nog heel hebben, de macadam.
0: Die naam dat samen, ja. Maar dat is ook van lang geleden.
2: Ja, macadam. Maar dat eten in de middeleeuwen, eten de kardinaalzoot. En daar woonde, in 1708 woonde dat de stadschirurgijn. Pas op, dat was verschil. Wat dat allemaal
0: de chirurgijn is geen dokter.
2: Dat is geen dokter, hè. Nee. Die kon wel kappen en snijden, hè. En de chirurgijn.
0: Ja, de chirurgijn, dat is meer een charlatan.
2: Die waren ook dikwijls met de legers op de oor geweest.

0: tussen. Fijne draadtangen. Scheiren verkocht hem ook.
1: Was al Letanee van vroeger geweest?
0: Ja, scheiren. Snutters, snoters. Was dat niet voor een keis te doven? Pinnen en tafelnummers. Ja, of een nummer op tafel te zetten. Als dat hier zou gereserveerd zijn, kunnen dat hier in maandagdoek zetten natuurlijk. En dat is allemaal aan een civiele prijs. Dat er.
1: Aan een civiele prijs.
0: En toen zijn we dus 100 jaar vijand van Frans. Dan is het in het Nederlands dat het gepubliceerd werd. Hè. En in 1905 heet dat de Clan Giraf. En dan was er een toebaksmarchant. Die verkocht toebak. Ja, ja, die waren ook op de grote met. Ja. Die verkocht toebak. En dan is dat in dat een café de L'Avenir gebeuren. En dan is dat Banque de la Dille. Dan is er een bank in.
1: Terug een Banque de la Dille.
0: Ja, ja, dus gezeten, een toebak en de banken. Dat komt allemaal goed. Hè.
1: Ja.
0: En in 1951, dan is die gevel nog eens een keer herbouwd. En dan hebben ze dat raastieren ingezet. In relief 1951.
1: Ja. Als je zo blijft vertellen, je wel een hoed aan het Torkelembrechts geraken. Ja, maar ja.
0: Ja, ja, dat moeten we geraken. Ja, dat moeten we geraken.
1: Allee, het is stappen. We mogen nog eerst een erke muziek spelen, hè.
0: Ja.
1: Is goed. Allee, tot, we moeten zeggen, de mensen moeten blijven luisteren, hè.
0: Ja, ja,
1: want op het einde van de met is er nog een praatsnaag.
0: We een gepreske geven.
1: Vind je het hier bijzonder eigenlijk? Vind je het bijna antiek, hè?
0: Echt een antiek,
1: ja,
0: hè?
1: Ja,
0: echt een antiek, hè?

0: Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapie Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapie Shop steeds aan het juiste adres. Tapie Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur. Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij uw water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaar naar stellingen, met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel de scal.

0: 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loodgeteraar en verwarming Willox. De scala die je wacht op je telefonneke. En hoe rapper dat je belt, hoe rapper dat geboekt is. 0473 32 57 75.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Verroosde verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat altijd betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
3: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
0: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokouwer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoot te gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucadoor net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
0: Heb je problemen met uw toestellen van uw Jooshaven in de Rome regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkas niet meer op. Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energiestek gegeven. Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
6: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation,
3: Bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
6: Altijd op.

0: Zo is Simmons, die is al half 12 gepasseerd. We zitten hier nog altijd in het maanlicht bij de Kevin Polvleet op de Meruidenstraat. En ik zeg het, het is hier al gezellig en ze zijn al zelfs boten gaan zitten in het Goweer. Hé? Dat is waar, de historiek van de grote met. Daar zijn we aan bezig.
1: Zijn we bezig.
0: Binnen een jaar of twee gaat de historiek van de grote met van Boert Merwek ook moeten doen. Hè?
1: Ah ja, ja, dat is zeker dat. Hè?
0: Dat kan niet anders.
1: Ik ben er nog niet lang geleden geweest naar een begrafenis. Maar,
0: ja?
1: En toen konden we nog parkeren. En die mensen hebben eigenlijk gezegd, één keer dat we gefusioneerd zijn, dan kunnen we niet meer parkeren.
0: Ja, wel onder de grond. Hè? Onder de grond.
1: Onder de kerk. Ja.
0: Als ze fusioneren, het eerste dat ze doen, dat ze een ondergrondse parking leggen. Ja. Hè? Ja, en een paar bomen weg doen ook. Hè?
1: Ja, ja, dan moet je...
0: Ja, ja, maar makkelijk die, komen pezen, de bomen weg.
1: Die pezen die groeien anders in die parking. Hè?
0: Ja, voilà. Ja, dat is juist dat. Allee, verrood. Maar we kunnen iets meer lachen, maar we worden toch een grote stad. Hè?
1: Amai, toch amai, waar, hè? Amai. Rapper dan met puizen, hè?
0: Ja, 100.000 man.
1: Ja, ja.
0: Oh. Ongelooflijk, hè?
1: We kunnen daar niks van zeggen, want...
0: ja. Ik vind dat toch gooi, 100.000. Dat kun je eens met boten komen, hè?
1: Dat kun je eens met rondkomen, ja, en dan word je groter als Leuven.
0: Ja, groter als Leuven. Ongelooflijk. Ja, tobak gaat kwaad zijn.
1: Oh, ja. Wat een jaar is tobak?
0: Tobak, dat we ook van 22 gezien. Nee, die is ook zo.
1: Nee, we zijn nog aan de groeten.
0: We gaan nog een beetje aan de groeten met. Ik want we moeten nog aan Torke Lembrechts
1: komen. Ah, wel ja, maar dat kan misschien. Ah. Groeten met nummer 12.
0: Nummer 12.
1: Maar dat deed hij vroeger niet, Torke Lembrechts.
0: Nee, want je leefde toen nog niet.
1: Ah, nee, dat was in de 14e eeuw, de Gulden Valk.
0: In de Gulden
1: en dan niet de Valk en nog eens een keer de Gulden Valk.
0: Dat is al een vuigelclub geweest zijn.
1: En dan in 1617 woonde dan een steenkapper.
0: Ah.
1: Dus wij geen café, hè?
0: Ja.
1: Van kerken. Misschien dat die stieren we de kerken kapten, want inderdaad ook, hè, onze keldermans, hè, die niet eigenlijk van Mansdalen, maar die woonden in een kelder. Die familie keldermans heet,
0: ja.
1: Dan hij nog een gareelmaker. Ja, gareel, dat is dat gemeen. Pieter had, hè. Hij had daar ook nog gewoond. Hè. En dan in 1804 woonde dan een dokter. Dokter Maas.
0: Dokter Maas.
1: En dan in 83 was dat Caffeneus met de naam De Beurs. En dan is dat Café à la Bourse. Maar Die Beurs, die precies dat die ook overloopt, de groeten met...
0: Café à la Bourse, dat is de derde keer dat ik dat doe.
1: Dan hebben ze een bus gehad, ja, ja. En dan in 48, dan komen we er, hè. Dan is Torke Lembrechts dat gekomen, hè.
0: Ja.
1: Dan in 48.
0: In 48 Torke Lembrechts.
1: Zou die dat gekomen zijn. Maar Torke Lembrechts, die werkte aan de gas. En die moet nog een café gehad hebben. Daarvoor, ik geloof in de Livravenstraat, geloof ik. Die was niet met zijn eerste café geweest. En dan
0: maar
1: had hij de kans gehad. Dan had hij de kans om van de grote met te komen.
0: In het begin, die hadden bijna allemaal café.
1: Ah ja, dat was dan de extreem rechts.
0: Ja.
1: Van de Malinwaaien, gezien. Met mijn mensen van de Malinwaaien al gehoord vandaag.
0: Ja.
1: En dat was dan extreem rechts van de Malinwa. En dat is dus, ja, Torke Lembrechts tot verleden jaar, zal ik maar zeggen.
0: Ja,
1: tot,
0: ja, maar pas op, niks verkeerd zeggen, want de Cornel is nog aan het luisteren. Hè? En hij had dus juist al gezegd, ik heb op een zolder gewoond, ik was toch geen zoldermans? Dat gebeurde aan mij, als ik op een keldermans.
2: Ik denk dat we een goede paar jaar verschillen.
0: Ja. Allee, verhaal. Dus Torke Lembrechts komt daar wonen met zijn vrouw.
1: Ja.
0: Met zijn dochter.
1: Ja.
0: Want die had dat dan overgepakt achteraf.
1: Ja, ja, ja, ja. En dat is, ja, tot einde 20 was dat zeker. Hè? Tot einde 20 is het dan bij Torke Lembrechts geweest. Hè?
0: Ja.
1: En,
0: dan spreken we 2020. Hè?
1: 2000, ja, ja, ja. Wat wil je anders? Seksueel is hem nou ook niet. Hè? Nee, nee. Of was hem nou ook niet. Nee.
0: Oké, okay. En nou is dat...
1: Ja, ah, wel, dat ik het niet in weet hoe dat
0: hij was werk niet goed gemaakt.
1: Ja, wel, want ik ben gaan zien dat er iets op de gevel stond.
0: Daar stond niks op.
2: Lembrechts is eraf, want
0: het
2: heeft nog
0: torken. Voilà,
1: het heeft nog torken. Ah, het heeft nog torken.
0: Ja, maar Lembrechts is eraf. Ja,
1: maar,
0: het is alleen
1: een
0: torken. Chance dat we hier nog een kenner aan een toren.
1: Je weet, je kunt dat, als je torken in een andere taal hebt, dat kun je ook, hè. Dat is een geul in torken. Dat is een geulke dat gemokt,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Torke, hè?
0: Maar dat is wel van Victor gekomen.
1: Dat komt van Victor, ja, ja, dat komt van Victor. En dan hebben we hetgeen nou, de Savais.
0: De Savais?
1: De Savais, dat was ooit de Witte Lelie en de Lelie. En dan in 1544 de Katten. En nou zie je nog altijd in die gevel een kat staan, hè?
0: Ja.
1: Dat is nog altijd aan de kat. En dan in 1599 was dat een apotheek. En dan in 1661, dan is dat ook heropgebouwd bij een andere apotheker. En daar zeiden nou nog van, als je in de gevel van de Savazie, dan zeiden er nog van die, ja, cartouches staan. En dat is, Ja, toen moest het nou moet het in het Engels zijn en toen moest het in het Latijn zijn. Hè. En daar staan zo van die cartouches en daar staat Medicina Morborum Caratris. En dat wil zeggen, geneesmiddelen zijn helers van alle ziekten.
0: Amai.
1: Dat staat rechts en langs de linkerkant Medicina Sanitatis.
0: En die stond dan
1: Conservatrix, dat staat er nog altijd, kunt geen einde zien.
0: En ook
1: geneesmiddelen zijn de bewaarders van de gezondheid.
0: Amai.
1: En boven de deur, Ars Lunga Vita Brevis. De kunst leeft lang, het leven is kort. Ah, zijn van die spreken die moeten haken nemen.
0: Maar vroeger, dingen, als je kop aan had, hadden maar één ding, dat was poeierkes van de man.
1: Ja, ja, maar toen bestonden er nog niet poeierkes van de man in 1691.
0: Nee, maar ik spreek van mijn grootmoeder.
1: Dat weet ik wel, dat waren poeierkes
0: van de man. Ja, ik zal een poeierke de man.
1: Ja, die zeg, en die hadden goede coureurs ook, hè.
0: Die hadden goede coureurs.
1: Van Springenleiter nog veel gereden, hè. In Osman zijn we nog veel man gereden, hè. Hela.
0: Ja, er stond een dokter geweest, zeker, hè, de man.
1: Ja, maar dat was niet dokterman, hè. Dat was man van dingen. Dat was eigenlijk geen dokter. Dat waren poeierkes. Maar schijnt dat niet goed was voor de lijver als je die inpakt.
0: Nee, ik weet niet voor dat.
1: En nou nog altijd, zit er in de gevel, stond er nog tafereel, gelijk als de genezing van de blinde en de genezing van de temelaatse. Dat staat ze ook in de cartouches die in die gevel
0: staan. Zullen we dat eens gaan zien in de stad?
1: En dan eten dat in de achtergrond de kat. Dan eten nog in de haven gaven appel eten. In de haven vergulde appel. De gavenappel.
0: Amai.
1: En dan natuurlijk, ik heb het gezegd in 1888, à la pomme d'or. Moet in het Frans.
0: Ja, in de gavenappel, hè.
1: Moet in het Frans.
0: À la pomme d'or.
1: En dan hebben ze dat gerestaureerd in 1905. En dan was dat ineens à la vieille pomme d'or.
0: Ja, die bozin zal al wat daver geworden zijn. À la vieille pomme d'or.
1: En daar ook in 1906, dat was een zeker Leopold Piscard.
0: En die
1: verkocht ook van alles. Alle zuiten opgelegde vis, paling, oesters, bistek, kornaan, kalfskop, extra bruin, dat zijn dan beren.
0: Ja.
1: Ootzet, dat ook. Faro ook. Bok. En Munich, dan zit hij in de beren. He. En zijn publiciteit uit, die was. Dat was in Nederland, in 1906. Wie zich graag in zijn buikje rondeet, wende zich tot het nieuwe restaurant. Dat was die zijn reclame.
0: Maar Piscard.
1: Van die Piscard.
0: Ik dacht dat dit wel een trick was, Piscard.
1: Ja, en Piscard was ook dingen. Aan de Winkert Puit waren ook bouwmaterialen Piscard vroeger. Ja, ja, en Piscard elektrisch is
0: een ook, trick op de Batista Stevig.
1: Ja, en dan, maar rond de Eerste Wereldoorlog met de lijk gestaan hebben. En dan in 24, dus na de oorlog, met een schone handel geweest, Koppejans. En die was gekend voor zijn werkschone, aan 40 frank. Aan 40 frank. En manschone konden kopen aan 45 frank.
0: Werkschone?
1: Manschone.
0: Ah, manschone.
1: Maar vrouwenschone, dat was wel goede koper, hè. Met een verlakte Louis Kijnzeel van 35 frank. En dan is er nog de pizza uit geweest.
0: Ja, dat is juist. Dat niet lang geduurd.
1: En nou is de Sava.
0: De Sava, ja. Voilà. Ja, dan pas ik dat maar ze beet nog één blokje te gaan
1: dan
0: hebben. En dan moeten we wel zijn dat we en een toemaatje en... En nog een ding, want de Cornel die past dat wel niet aan het opnemen zijn van allemaal in Wam, maar we zijn nog altijd bezig, hè.
3: Radio in 't Mechels. Dit is Mechelse Peper met Bart Pepermans.

0: Zo mensen, we zijn nog altijd te gast in het maanlicht van de Kevin Polfleet. Het vat is even eraf, Pazek.
1: Ja.
0: Hier, ons programma ook, nog een kwartierke. En we moeten opletten, want ze beet komt er nog een grote prijsvraag.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan moeten ze klaarhaven voor te bellen. Hè?
1: Ja.
0: Maar we zitten, de Sava, de nave gaan van Napelen maar gepasseerd.
1: Ja, en daarna komen we nummer 4 tegen de Rode Noot.
0: De Rode Noot.
1: Allee, in 1348 was dat de Rode Noot. Zet dat toch allemaal als goede namen allemaal.
0: Ja.
1: En dat is dan, ja, dat is misschien aangepast. Dan is dat Wanoos gekomen. En in 1669 was er een Waanmarchant. En die kreeg ook toegelating van onder de Groote Met een kilder te maken.
0: Ah.
1: En die kilder, als je dat ongeveer situeert, die kilder die kwam tot bekend standbeeld van Margriet.
0: Amai.
1: Ja, dat was een hele grote kilder. En dat was plots verdraanderd vaten Waan. En dat is hetgeen dat er gezei weer, dat er onderaardse gangen onder de Groote Met waren, van gaan te lopen en zo, maar dat was niet waar. Er waren allemaal opslagkilders die er waren. Hè?
0: Dus inderdaad, uit de Zuimers niet veel moeten graven voor een ondergrondse parking, dat lag daar al allemaal.
1: Dat lag er allemaal in.
0: Kom maar.
1: Het is aan mij dat die parkings erop gerief was.
0: Mij was die zo rap klaar, ja.
1: De tijd dan nog van alle namen gehad. Hercules, Hotel de Brabant, Hotel de la Coupe.
0: En nou is dat?
1: Nummer 14, dat is snijvende dingen, de snijvende torken.
0: Ah, snijvende
1: torken.
0: Ja.
1: En dan was het een burgerswoning rond de Eerste Wereldoorlog, tot in 39. Tot in 39. En daar is ook nog een spaarkas geweest, de Prévoyance Sociale.
0: Ja.
1: Dan komen we op nummer 15. Op nummer 15, dat heette vroeger de Groene. Hij met mijn Groene Noot gehad, de Groene Noot. Hè.
0: Oh, ja.
1: Dat heette dan de Groene Noot. Hè.
0: Was geen van de Manny White, maar van de Reisingen
1: en
0: ook.
1: En dat was iemand die een oogje smokte.
0: Ja, de Groene Noot.
1: Maar dan is er ook een apotheker geweest. Gezien die apothekers die met het toch veel te doen gaat hebben. Hè.
0: Ja.
1: Dat was in 1900 in Drazen. Hè. Dat was dat apotheker Moens dat was. En in 39 mochten ze de reclame verbannen. Continental Royal Monroe. En dan moet dan een autoverkoper gezeten hebben.
0: Amai. Op de Groote Met een
1: autoverkoper. Ja, ja. En dan in 1948 met dan een verdeler van vrachtwagens en tracteuren gezeten hebben. Maar dat zal misschien gesloten oos geweest zijn.
0: Ja.
1: En dan in 65 de jubileer Keurmans.
0: Ah, ja.
1: En dan is dat nog een gazettenwinkel geweest ook. De Marktpres is daar ook nog geweest.
0: Dat heb ik nog geweten, een gazettenwinkel op de Groote Met.
1: Ja. En dan zijn we nummer 16, de Namitje.
0: De Namitje.
1: De Namitje. Dat heette vroeger de kraaien, een kroo.
0: Een kroo.
1: Een kroo. En dan, het was ook naar Roeno. Dat was de Rode Hond. De Rode Hond. En dat was schildenoos van de Marskramers.
0: Dat is een ziekte, hè, de Rode Hond.
1: De Rode Hond, dat is een ziekte, hè, ja. Dat is,
0: Dat je niet veel volk gaat hebben.
1: Nee.
0: Dat is niet goed, hè, Kevin. De Rode Hond, hè. Nee, de Kevin van het Maanlicht is ons even al aan het verzeen,
1: hè. Ja, ja.
0: Hè?
1: En,
0: ja, voilà, dan
1: de tijd ook nog een rare naam gehad. De hondendans. Een dans van honden. Charleroi heeft het ook nog gegeten. En dan is dat in 1831 gegeten dan L'Amitié.
0: Ah ja.
1: En dat waren hadden een goed buivenzaal. Daar waren veel verenigingen in gevestigd. En dan is in 1901 zoek die gevel erbuit. En dan is dat à L'Amitié weer geworden, terug. Dan was dat in 1992 heette dat Joyce en hij heette terug Amitié, met je zijn. Dat die terug Amitié.
0: En Joyce had het ook nog geweest.
1: Ja, dat Joyce ook nog gegeten.
0: Ja.
1: Dan nummer 17. Dan
0: zeg, we moeten stilletjes komen naar ons.
1: Nummer 17, dan zijn we langs de andere kant van het strutje van de glas. De Standongstraat, strutje van de glas. En langs de andere kant, en dat heette dan de Koning van Spanje. Die gevel die is dan ook in 1680 in barok verbouwd. Dan heeft er nog, pas op, de Koning met de Goot Oos geweest, want dan nog de Koning van Engeland gieten. En in 1837 was er een lakenhandel. Maar dan, einde van de 19e eeuw, dan is dat familie de Glas ingekomen. En die mochten pondkoek. Het was een fabrikant van pondkoek. En als je in Standongstraatje ging, dan. Ja, daar waren die zijn bekker af van die pondkoek. En daarmee dat eten, strutje. In
0: van
1: de Ravenmechelen eten dat strutje van de glas.
0: Ja.
1: En dan na de Tweede Wereldoorlog, daar had er van alles in gezeten. En zelfs de CVP in mijn hele lokaal ingezet.
0: Geert, we moeten naar onze dingen gaan. Of je kunt niet meer jouw dingen lezen, hè?
1: Ja. Goed, hè. Dan gaan we...
0: Nou, gaan we eens een keer zien wat je bouwt, hè.
1: Ja. Maar, ik ga zeggen... eerst doen of ga ik eerst mijn toemaatje doen?
0: We gaan eerst de toemaatje doen. Dat is natuurlijk een gedichtje van onze vriend...
1: Didus.
0: Altijd heel plezant.
1: En dat zijn de Mechelse momenten.
0: Ja.
1: De monumenten. Sorry.
0: De monumenten.
1: De monumenten. Want dat is geen nu. Dat is een monument, hè?
0: Ja.
1: Monument, hè?
0: Het is een monument.
1: Allee, we beginnen. Ik ga dat proberen zo goed mogelijk te doen, hè? Er kwam een keer een Amerikaan bij burgemeester Spivey aangelopen. En liet ze min of meer verstaan dat hij voor zijn dovenkot de Brussel puit zou willen kopen. Achter een sigaar en een glosje wijn. Hij had hem ze natuurlijk gekregen, maar na de rand vonden hem ze van een Amerikaanse dovenmelker nogal klaan. En vuil te dicht bij Durseline gelegen. Wat wilde dan, vroeg meneer Spinwa. Toch van busladen? Het stadstheater? Of pak de leverde kazerne met een terrein van de Malinois? Dan is er nog vuil plots veel later. En de Amerikunder droeg een key aan zijn glas. En dat battement, ja, zei hem. En dat battement daar met die ogen tuuren, hij vlak tegen de grote met. Spin wat veel bekans achterover. Oei, sir, zoekt als hem blijft geen ambras. Of met zijn ECB't alle twee verluiden. Dat is het van Didus.
0: Dat was het dingetje van Didus. Die mocht er toch altijd schoen
1: vast. Dat was goed, hè? Dat was goed.
0: Maar ik zie hier een eerschoek afliggen.
1: Ja.
0: In het geilend zwet. Van Frans Margriet Mechelen, die heerlijke deel draa. Ja. Oh, de ambachten zijn er al twee andere delen geweest. Maar dat zal nog minder te vinden zijn. Dat is op een heel, moet ik het zeggen, beperkte oplage geweest.
1: Dat is een beperkte oplage geweest.
0: Getekend de Frans Margriet zelf.
1: De Frans Margriet. Daar steekt een inlading in. Een inlading en ook een toelichting van Marcel Kokken.
0: Met prachtige tekeningen.
1: Dat zijn 12 afdrukken dus van tekeningen over, ook over de tuinen, maar ook over Mechelse ambachten, zal ik zeggen. Het zijn niet noodzakelijk kunstambachten, maar bijvoorbeeld een vrouw die reed klopt langs de kant van de deel.
0: Spatig dat we ze niet kunnen laten zien.
1: Ja, spatig niet kunt laten zien, hè, maar ja.
0: De maar diegene dat dat in handen krijgt, die hebben toch wel een schoen mannen.
1: Dan hebben we een aandenken aan Mechelen.
0: Ja. Dus voor mensen die geïnteresseerd zijn in die tekeningen van Margriet, waar dat hem elke keer zijn handteken er nog onder gezet heeft.
1: Ja,
0: ook,
1: ja, ja.
0: En die zijn inderdaad beperkt, hè, want het is genummerd.
1: Er zijn er 500 van gemokt.
0: En met de hartelijkste groeten van Frans Margriet staat
1: dat staat er nog op.
0: Dus, ik ga er een foto van trekken en dan kan ik het mee op de...
1: Ja, zet het op de dingen op het facetboek.
0: Op het facetboek, ja. Op het smolenboek, zeggen ze bij ons in Mechelen. Maar dan moet dat wel een vraag voor komen.
1: Wel, dat je me brokje mag maken, maar...
0: Ja.
1: Ik heb er al van
0: niet te moeilijk, hè?
1: Nee, niet te moeilijk, maar ik heb er al van gesproken. Ik geloof toch niet dat mijn vragen te moeilijk zijn.
0: Nee, maar wel, het goed.
1: Ik heb er gesproken van een stretje. Van het is van het lesje dat ik genoemde. Het zit nog tamelijk goed in het geheugen, hoop ik. En hoe noemde de... Hoe was dat bij de Mechelaars gekend? Was dat stretje van een amitié? Was dat stretje van steen? Of stretje van de glas?
0: Dus dat was dus het strutje waar ze de peperkoek mochten.
1: Ah, dat ze de peperkoek mochten.
0: Zegt de droom eigenlijk?
1: Strutje van een amitié, strutje van steen of strutje van de glas.
0: Ja, en dan is het na kwestie van te telefoneren naar 0499-75-72-03. En voor die dat je Mechels verstaan, 0499-75-72-03. Schoegen zijn, ja. Schoevelops, hè. Dat is voor die van Boert Merbeck, hè, die had mij
1: lust. Dat is dat, die moeten al leren, hè.
0: Ja, voilà, die moeten het Mechels wel leren, hè. Die mogen ook meedoen, hè.
1: Ja, ja, ja, voilà. Die mogen meedoen.
0: Een kwartierke ongeveer, ik blijf te aanlopen, ja. En dan wordt er door een onschuldige kinderhand van de Peter, hè, wordt dat getrokken.
1: Ik kan nog iets toevoegen, Zaterdag de 30e april,
0: ja.
1: Dan doe ik een wandeling in Mechels over beelden in de stad.
0: Aha.
1: Dus dat is om half eraan vertrekken aan Upsenjorken.
0: Van den Branda.
1: aan het werken van den Branden.
0: Niet dus die plastieke geilen.
1: Nee, daar zullen Moekuiver bezig zijn.
0: Ja.
1: En dat vertrekt de Malf eraan. En dat is gratis voor de abonnees van de Mechler. En voor degene die geen abonnees zijn, is dat 5 euro.
0: Ja.
1: Maar het liefste is dat ze dus op mijn gsm-nummer... op mijn e-mailnummer, dat ze daarop inschrijven.
0: Ja, dus
1: op mijn gsm
0: mogen ze en dat kunnen ze in boekje leiden van op zijn Mechels.
1: Ja.
0: En... de anderen moeten het maar doen via de radio, dan steuren meteen.
1: En als het via de radio is, dan steurt de galen dat hij... En dan weet ik ongeveer wel dat er zin mag, maar met maximum 25.
0: Zeg nog eens, de datum en teur?
1: De zaterdag, de 30ste april.
0: Ja.
1: Om 12:30, aan het standbeeld van Upsiorke.
0: Ah, voilà. Maar mij weten, want dat is juist een dag verder niet te maken.
1: Een van de stad langs verschillende... beeldhouwwerken en misschien ander beeld.
0: En op zijn Mechels.
1: Op zijn Mechels.
0: Nou, dat zal plezant zijn, hè?
1: Ja.
0: Volassen mensen, daarmee is ons verhaal ten einde in het café Het Maanlicht. Het was hier plezant met heel wat toeschouwers en lusterers. En dat gaan we dan ons oerder terug volgende week met een ander verhaal. Hè? Of met een andere man van op zijn Mechels, dat we nog op afwachten.
1: Weet je, dat kan.
0: Voilà, bedankt allemaal voor het luisteren. In het eerste deel waren het de mensen van de Harmonie Malinois en de Miss Timoen met neef Beer. En dan het tweede deel de historie van de Grote Met. Tot de volgende week. En,
1: tot de eerste keer. Voilà. En misschien tot de zaterdag.
2: Dit is Radio Opsenior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Opsenior app. Goedemiddag. Het is 12 uur.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
5: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
6: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
7: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
6: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
8: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional. Nieuwe plannen voor je interieur?
9: Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
10: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
9: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
10: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
9: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
10: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
9: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
10: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw. Je huis, dat's waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
11: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hela kot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van al metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
12: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
9: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
13: Welkom bij een nieuw gangen op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
14: Radio op Senior.

Spanje heeft een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. De bende bracht duizenden migranten met speedboten van Afrika naar Europa en smokkelde daarnaast ook wapens en drugs. In totaal zijn 78 mensen opgepakt. Volgens Europol verblijven de absolute topfiguren van het netwerk in ons land en in Frankrijk. In Canada moeten duizenden mensen op de vlucht voor een reusachtige bosbrand. Het vuur brak gisteren uit en verspreidt zich razendsnel in een landelijk gebied waar het verschillende dorpen met in totaal 20.000 inwoners bedreigt. Een deel van de regio zit inmiddels al zonder stroom en de brandweer krijgt de vuurzee voorlopig niet echt onder controle. Het zomerkamp van Giro Machelen uit Zulte is enkele dagen eerder stopgezet nadat tientallen kinderen ziek waren geworden. Dat bevestigt Giro Jeugd Vlaanderen na berichtgeving van het laatste nieuws. Niemand is er erg aan toe. Het gaat om een virus dat na 1 à 2 dagen eigenlijk uit je lijf is. Maar er zijn te veel zieken en daarom komen ze vervroegd naar huis. In de hoogste klasse van het Belgische voetbal is bekerwinnaar Union de nieuwe competitie begonnen met een overtuigende zege. De Brusselaars gingen met 1-5 winnen op het veld van Westerlo. Nieuwkomer Lommel speelde 1-1 gelijk tegen Sint-Truiden en eerder gisteravond eindigde het duel tussen Standaar en Cercle Brugge op 2-2. In het vrouwenvoetbal hebben de dames van Oud-Heverlee Leuven zich geplaatst voor de allerlaatste voorronde van de Champions League. OHL schakelde het Turkse Fenerbahçe uit na een bloedstollende strafschoppenreeks. Na verlengingen stond het 1-1. Aanstaande dinsdag kent

0: Leuven de volgende tegenstander. Er wordt dan gelot. De weersverwachting, zon en wolken wisselen af. Het wordt tropisch warm met 31 graden. De volgende dagen houdt het stabiele zomerweer aan, bij maxima net onder de 30 graden.
1: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CR. Onder de toren. Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Verroosde ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verroosers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
3: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker, jouw interieurspecialist.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de Steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit lijven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moet je bij Verschoten. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten, Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wacht gewoon niet gaire? Alwel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehands auto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, Masters in Room Solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkero. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkero in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
8: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
9: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
10: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Op Senior. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
11: Altijd

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 1 uur. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij dé specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
2: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
2: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
3: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. We zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tiense Steenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Huur een bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Grootmechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur een bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huurenbouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven.
6: Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Brühl 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
7: Al 15 jaar in stad. Goud aan Koop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
9: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Nog geen duidelijkheid over de doden op de Antilliaanse feesten. Gisteren werd een man van 37 teruggevonden in zijn tent op de camping. Ook de burgemeester van Hoogstraat, Tine Rombouts, heeft weinig gegevens. In Walcourt in de provincie Namen is 1 hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Het vuur brak gisteravond uit. De brandweer kwam massaal ter plaatse en kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Niemand raakte gewond. Al maar meer mensen kiezen voor een vakantie in Vlaanderen. Vorig jaar in totaal 12 miljoen mensen, goed voor bijna 29 miljoen overnachtingen, blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaanderen. Vooral de kuststeden zijn populair, maar ook de kunststeden, zoals Gent, Antwerpen en Brugge. De Wereldvoetbalbond FIFA zegt dat de media haar voorzitter Infantino wil ondermijnen. Dat laten ze weten in een persbericht. Infantino kwam de afgelopen weken verschillende keren in opspraak. Onder meer door zijn plannen om de WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Die plannen trok hij nadien wel in, maar sindsdien klinkt de roep om het ontslag van Infantino al maar luider. En dat is de schuld van de media, vinden ze. De Belgen zijn goed bezig op het golftoernooi in New York. Thomas Pieters klimt in de derde ronde van de 10e naar de 6e plaats en blijft daarmee de beste Belg. Thomas Dutrie gaat dan weer 16 plaatsen vooruit en staat op dit moment op 23. De prijzenpot die verdeeld wordt in New York, een slordige 17 miljoen euro. Zonnewolken wisselen af, temperaturen tot 28 graden aan de kust en mogelijk 31 in de Kempen. Morgen start zonnig, maar nadien wolken, maxima 29 graden. De dagen nadien koelt het weer wat af.
1: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 53 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm. Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondag namiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee? Och, geen paniek. Verklaner stellingen met de baloot GTA en verwarming Willox aan. Bel Tescalle op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatiekepel. Loot GTA en verwarming Willox. Tescalle die

0: Rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
1: Heb je problemen met je toestellen van uw Ooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Hé, lamennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horeca-gelegenheden. Klonen afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wallen maken onze leg.
2: Och, kijk hier. Beerput vol of geoverstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
3: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
2: is Lazarums vlakbij.
3: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
2: Lazarums
3: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
0: Salopit op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkens met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor iets goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mossela Volante. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
5: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play. Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be.
6: Altijd op.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag. Het is 2:00. Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheiden. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. Die jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
4: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
4: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
5: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht en bouw de kleine lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wilt dood zijn dan dat je zou, dan moeten we Verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is uw tijd kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Al wel, dan zat op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de tijd voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boek een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
7: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: of verbouwen? Dan moet je bij Bauhaus Mechelen zijn.
1: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
0: En wist je dat Bauhaus Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
1: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
0: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
1: Bauhaus Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
0: Bauhaus Mechelen. Alles voor je bouw.
2: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechelspodium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
0: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaire en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Roundplus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: Verroosde verf, mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
2: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmtepomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilhelmina.

0: Kasselen Leuven of bezoek moneyenzone.be, ook in Zemst.
1: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
2: Hé, lamennekes, wie mocht er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, ila kotte en ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oude metalen. Bel Robin van MC All Service 0478 92 83 75 of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be, want walen maken onze leg.
3: Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
2: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Baradio Op Senior. In een nummer

thuis, in de auto en op je werk. Volop genieten van de grootste hits aller tijden. Dit is Op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedemiddag, het is 3:00.
1: Als je niet gaire het plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een spanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met 2 p's.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
0: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
0: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7 tot 15:00.
0: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
3: Ben jij klaar voor een trip terug naar de Gouden Jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. 4 podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
4: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppichem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
0: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
5: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
6: Verroos de verf, mannenmeter. Het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professioneel en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed eind. Kijkt op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
7: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in de retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor iets goed te gaan eten. Die helpen vanaf 11 uur. S'maandags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
8: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mossela Volante. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
9: Och, rekenkik hier. Beerput vol of gie overstoopt. Als het begint te zwalen, moet je bellen.
10: 015 75 64 91. 015 75 64 91. Als de nood het hoogst is,
9: is Lazegums vlakbij.
10: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
9: Lazegums.
10: 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
11: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: Wil je een prachtige tuin zonder er zelf uren werk in te steken? Schakel GTS Tuinonderhoud in. Bel 0468 63 96 20. Van grasmaaien en gazononderhoud tot hagesnoeien, verticuteren, onkruidwieden en seizoensonderhoud. Ook voor de aanleg van nieuwe grasmatten en klinkerwerken voor opritten en terrassen kan je rekenen op GTS Tuinonderhoud. Jij geniet van je tuin? Gregory doet de rest. Actief in de ruime regio van Mechelen. Bel vandaag nog 0468 53 96 20. GTS Tuinonderhoud helpt je met alle soorten tuinwerk, klein of groot. Jouw tuin in topvorm.
1: Zit er mee een lekkende kraan? Blijf de wc maar lopen gelijk als de dalen bij hoog water. Is uw vanafvoer verstopt en komt alles terug goeiendag zeggen? Of zegt uw chauffage ineens, ik doe het nu mee. Och, geen paniek. Verklaar naar Stellingen met de baloot GTA en verwarming Willoxaan. Bel de Scala op 0473 32 57 75. Al meer dan 30 jaar rappe service in Mechelen en omstreken. En ook verplutsen van een vaillant condensatieketel. Loot GTA en verwarming Willox. De Scala die wacht op uw telefoonnetje. En hoe rapper dat gebeld, hoe rapper dat gebokt is. 0473 32 57 75.
0: Ook dit jaar is er Balkan op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balkazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren. Geef uw interieur een nieuwe uitstraling met Tapi Shop in Vilvoorde. Als officiële Luxaflex Gallery Dealer zijn wij de specialist in zonwering. Met een ruim aanbod aan rolgordijnen, vouwgordijnen, jaloezieën en plissé-gordijnen. In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen, bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18 uur.
1: Heb je problemen met uw toestellen van uw Oosthaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mokt uw wasmachine een serieus lawaat? Warmt uw droogkast niet meer op? Heb een best in uw kookplaat of een oven die dat energie is weggegeven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
2: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45.

0: Visser. Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
1: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat. Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok. Zowel 4x4 kamionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de Bussenstraat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
2: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Tienzesteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
3: Voor publiciteit bij Opsignor, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsignor.be. Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
4: Altijd oldies.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedemiddag. Het is 4 uur.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. Met een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
0: Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
2: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
3: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
3: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
4: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. We will rock you. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de Eikenstraat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via her-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
5: Huur-een-bouwdroger.be. Is de plakker, bezetter of stucador net langs geweest en wil je graag snel behangen of schilderen? Huur dan een bouwdroger aan de goedkoopste prijs in Groot-Mechelen. Net shop geplaatst en je moet wachten om te betegelen of vloeren? Huur-een-bouwdroger.be. Wij zorgen voor gratis transport van de gewenste bouwdroger in een straal van 20 kilometer rond Mechelen. Contacteer ons via 0477 210 345 of huur-een-bouwdroger.be. Wij kunnen de bouwdrogers na afspraak meteen leveren en installeren.
6: Hé, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steunwaardige riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier la kot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden, klonenafbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want wolen maken onze leg.
7: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4M Fire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
8: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: Israël verwerpt het Amerikaans vredesplan voor de Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken tot Hamas ontwapend is. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten de wapens inleveren en de gevechten stoppen. Israël zou zich daarna volledig terugtrekken uit de Gaza. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Peru zijn minstens 13 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Onder hen ook kinderen. 4 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Een bus van het openbaar vervoer reed tegen een stilstaande oplegger. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Wellicht had de buschauffeur de oplegger te laat gezien. Het onderzoek loopt nog. Zon, maar ook veel bewolking. De temperaturen zitten toch op 27 graden aan de kust en 31 in de Kempen. Morgen start zonnig, nadien wolken, 29 graden. De dagen nadien koelt het wat af, maar tegen woensdag en donderdag zou het opnieuw veel warmer kunnen worden.
1: Je huis, dat is waar je leeft, lacht en thuiskomt. En als het tijd is om te vernieuwen, dan bel je Mentor. 0486 373 073. Voor schilderwerken binnen en buiten, pleister- en plamuurwerk, behangen, giprok, vloeren- en tegelwerken. Kortom, alle renovatiewerken. Het team van Mentor werkt met vakmanschap en oog voor detail. Dus bel 0486 373 073. Mentor maakt van je woning weer een plek om trots op te zijn.
2: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Canunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be. Ook dit jaar is er balk.

0: geïdentificeerde verhozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verhoos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Verhoosteam brengt dat Delta betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verhoosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
1: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gilde clowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
2: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015-34-2608. Armaro, baan Mechelen-Vilvoorde, industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem-Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om het toch eens naar uw ogen te laten zijn. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je aan het juist of met een toffe look uit leven wilt gaan, of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou, dan moeten wat verschoten zijn. Alle brillen op maat van de bekendste merken en natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg 33 op de Pasbrug in Mechelen.
5: Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaire? Alwel, dan zaten op de goeie pluts bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 015 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
6: Heb je een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke? Barradio Oepsignor. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepast. Allee, tot binnenkort, ja mannen.
7: Luister nu ook naar Opsignor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Altijd Oldies.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 5 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury, Boney M, The Gibson Brothers, de Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock and roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
2: Hé, hey, lamennekes. Wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijke riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hier lakot, hé. En ook opkussen als je moest willen, hè. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
3: Salopet op de Boutermarkt 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkjes met kreken, pensen, witloof in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon eten drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermarkt 18. Vanaf nu ook s'avonds helpen voor je schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur. S'mondags tot 17 uur. Desdags en donderdags tot 20 uur. Vrijdags tot 21 uur. En zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
4: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mosselen à Volonté. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
5: Op zoek naar warmte, sfeer en service waar je op kan rekenen? Ontdek de nieuwe Monny & Zone 4M Fire Leuven. Al sinds 1975 uw betrouwbare partner in schouwvegen, onderhoud en installatie van centrale verwarming. Maar ook kachels en haarden, inoxrookkanalen en sierschouwen. En er is meer. Wenst u uw oude verwarmingsketel te vervangen door een nieuwe, duurzame pelletketel of zelfs door een warmte de pomp? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Money & Zone 4M Fire Leuven draait het nu ook om meer dan vuur alleen. Kwaliteit en service staan bij ons centraal. Kom langs op de Aarschotse Steenweg 119 in Wilselen Leuven of bezoek moneyandzone.be, ook in Zemst.
6: Heb je problemen met uw toestellen van uw oorshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo.

0: eerste energiestek gegeven. Geen paniek. Beeld gefixt 0475 43 48 96. Waar er stille elk merk, eendert wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bar gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met je computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
1: Ben je ook nog in het bezit van goud waar je niets mee doet? Wacht niet tot inbrekers het komen halen, maar breng het naar Goudaankoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Goudaankoop Mechelen geeft je steeds de hoogste prijs voor gouden sieraden, armbanden, ringen, horloges, munten, tanden en goudstaven. Ook voor diamanten, merkhorloges, platina en zilveren juwelen, munten en bestek. Goud aan en verkoop Mechelen. Bruel 24, recht over de botermarkt. Koop bij ons alle soorten juwelen, ook tweedehands. Of verkoop je juwelen en ontvang meteen cashgeld.
2: Al 15 jaar in stad. Goud aankoop Mechelen. U bent van harte welkom. Bel 015 74 47 18.
1: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+, de digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.
3: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio, met alleen Nederlandstalige muziek.

Israël verwerpt het Amerikaans vredesplan voor de Gaza. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd. Volgens Netanyahu zal Israël zich niet terugtrekken tot Hamas ontwapend is. Hij herhaalde ook zijn verzet tegen een onafhankelijke Palestijnse staat. Eind vorige maand kondigde Amerikaans president Trump zijn 15-puntenplan aan. Alle leden van Hamas moesten de wapens inleveren en de gevechten stoppen. Israël zou zich daarna volledig terugtrekken uit de Gaza. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland vielen zeker 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om het leven bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 anderen raakten gewond. Bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Peru zijn minstens 13 doden gevallen bij een zwaar verkeersongeval. Onder hen ook kinderen. 4 andere mensen raakten gewond, dat meldt de politie. Een bus van het openbaar vervoer reed tegen een stilstaande oplegger. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Wellicht had de buschauffeur de oplegger te laat gezien.

0: In onze ruime toonzaal van 2000 vierkante meter ontdekt u ook een grote keuze aan gordijnen en overgordijnen, vloerbedekking, behang, tapijten en decoratie. Met gratis opmeting, een eigen confectieatelier, plaatsingsdienst en scherpe prijzen bent u bij Tapi Shop steeds aan het juiste adres. Tapi Shop, Mechelse Steenweg 279 in Vilvoorde, net voorbij Eppegem. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 18:00.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. Wat er zitten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
2: Bouwen of verbouwen? Dan moet je bij Bouwhuis Mechelen zijn.
3: De groothandel in bouwmaterialen. Gespecialiseerd in hout, isolatie, ijzerwaren, tegels, deuren, sanitair, verf en nog zoveel meer. Altijd de beste topmerken voor professionals en doe-het-zelvers.
2: En wist je dat Bouwhuis Mechelen ook een eigen houtatelier heeft? Voor al je maatwerk in hout, precies zoals jij het wil.
3: Plus, gratis advies bij je bouwproject en levering met eigen transport, zelfs met kraan.
2: Bezoek ons op de Jubelaan 78 in Mechelen. Open van maandag tot vrijdag van 6:30 tot 17:00 en op zaterdag van 7:00 tot 15:00.
3: Bouwhuis Mechelen. Sterk in materialen, sterk in service.
2: Bouwhuis Mechelen. Alles voor je bouw.
0: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechelspodium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM. Onder de toren.
4: Jouw droomkeuken? Bij de Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij de Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
5: Och, hier. Beerput vol of geoverstoopt? Als het begint te zwalen, moet je bellen.
6: 015 75 64 91.
7: 015 75 64 91.
6: Als de nood het hoogst is,
5: is Lazarums vlakbij.
6: Voor het ruimen van alle putten, ontstoppen van afvoerbuizen en uitspuiten van putten onder hoge druk.
5: Lazarums
6: 015 75 64 91.
7: Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
3: Voor publiciteit bij Op Senior, Mechelen's nummer 1 lokale radiostation, bel je 0475 58 31 88 of mail radio@opsenior.be. Luister nu ook naar Op Senior met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
8: Altijd oldie.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 6 uur. Nieuwe plannen voor je interieur? Begin bij Stoctopus in Mechelen. Onze toonzaal brengt stijl, comfort en karakter samen. Tafels, zetels, fauteuils, stoelen en de mooiste accessoires. Zorgvuldig uitgekozen, altijd net wat anders. Bij Stoctopus vind je een constante aanvoer van de mooiste meubelen aan de beste prijs en met de beste service. Kom alles uitvoerig testen in onze showroom of ontdek ons aanbod en lopende promoties op stoctopus.be. Stoctopus, altijd net wat anders, altijd aan de beste prijs. Antwerpse Steenweg 221 Mechelen.
1: Zoekt u de perfecte nachtrust? Bij Verlinden Slaapcomfort, verhuisd van Mechelen naar Bonheide, vind je al wat je verwacht voor een zalige nacht. Bedden, boksprings, matrassen, donsdekens, kussens, bed en badlinnen. En een gepassioneerde zaakvoerder, een team van opgeleide experts en een persoonlijke service maken wij je slaapdromen waar. Verlinden Slaapcomfort nodigt je uit om onze nieuwe collectie te ontdekken in de showroom in Bonheide. Dorp 45, vlot bereikbaar met voldoende gratis parking. Ook voor B2B-projecten staan wij voor u klaar. Bezoek ons op verlindenslaapcomfort.be, ook met de webshop en gratis levering aan huis. Verlinden Slaapcomfort, sinds 1938 hofleverancier van je dromen. Tot gauw.
2: Ben jij klaar voor een trip terug naar de gouden jaren? Op zaterdag 5 september strijkt het allereerste Goldies Festival neer in Bobbejaanland. De jaren 70, 80 en 90 met onder andere Queen by Mother Mercury. Boney M. The Gibson Brothers. De Dolly Dots en vele anderen. Vier podia, disco, soul, new wave en rock'n'roll. Je festivalticket geeft ook toegang tot het plezantste land. Het Goldies Festival in Bobbejaanland. Tickets en info via goldiesfestival.be.
0: Nieuw in Mechelen, Herboutique. Het adres waar jij straalt. Welkom bij Herboutique, de place to be voor haar, beauty en fashion. Ontdek professionele kappersproducten van onder andere L'Oréal, Olaplex en onze eigen exclusieve kappersmerken Kin Cosmetics en Oro Argan Oil. Laat je inspireren door onze fashion collectie en verwen jezelf met de beautyproducten van Peggy Sage. Je vindt ons in de eigen Straat 86 in Mechelen, met gratis parking voor de deur. Open van maandag tot en met zaterdag van 10 tot 17 uur. Shop ook online via hair-boutique.eu. Iedereen is welkom, van beauty lover tot professional.
3: Dak, dak, dak, dak, dak, dak, dak.
4: Wilt u een goed geïsoleerd dak? Of is uw dak gewoon aan vernieuwing of herstelling toe? Dan kiest u best voor een krak in zijn vak. VKJ Dakwerken staat al meer dan 30 jaar garant voor topkwaliteit. Platte daken, hellende daken, renovatie en goede isolatie. Altijd met oog voor detail en betrouwbaarheid.
0: Bel VKJ Dakwerken op 0496 26 99 45. Dat is 0496 26 99 45. Of kijk op dakwerken-vkj.be.
4: VKJ Dakwerken, want jouw dak is onze trots. Een krak in zijn vak, op uw dak.
5: Verroos de ver of mannenmijter, het verroosteam doet het altijd beter. Het verroosteam in Mechelen bestaat uit professionele en gecertificeerde verrozers en staat 7 op 7 klaar voor jou aan democratische prijzen. Meer weten? Belt naar 0469 11 80 79. Voor een verroos van A tot Z zonder stress of het volledig leegmaken van ruimtes. Het verroosteam brengt dat data betrouwbaar en stipt tot een goed end. Kijk op verroosteam.be of belt na 0469 11 80 79. We komen met plezier en verneet van tevoren ter plutse zien.
6: Als je nou moeite hebt van ver of van dicht een bouw de klant lettertjes te lezen, hè, bijvoorbeeld op een brief als je moet terugtrekken van de belastingen, dan wordt het tijd om toch eens naar uw ogen te laten zien. En dat kan bij Optiek Verschoten. Al meer dan 30 jaar de steelman op de Pasbrug. Daar krijgen uw ogen de beste zorgen die dat ze verdienen. Als je nou moet juist Of met een toffe look uit Luiven wilt gaan. Of als je er slimmer wil dood zijn dan dat je zou. Dan moeten Paverschoten aan. Alle brillen op maat van de bekendste merken. En natuurlijk ook zonnebrillen en kinderbrillen en contactlenzen. De montages en de reparaties die gebeuren in eigen atelier. Optiek Verschoten. Putsenstierweg, draaien 30 op de Pasbrug in Mechelen. Mannetjes, is zo'n taart kostbaar of wachten gewoon niet gaan? Al wel, dan zat je op de goeie plots bij Optiek Verschoten. We halen werken nog het liefst op afspraak. Geen stress en we hebben al de taart voor jou. Dus belt gewoon 051 55 18 36 of boekt een afspraak op optiekverschoten.be.
7: Op zoek naar een leuk cadeau? Een gigantische keuze voor elke gelegenheid ontdek je bij Geschenkerol. Zoals Mechelse souvenirs, maar ook vele Disney-collecties, gildeclowns, Tiffany-lampen, engeltjes, beroepenfiguurtjes, allerlei verzamelobjecten en veel meer. Een origineel cadeau vind je dus zeker in de gezellige showroom van Geschenkerol in de Frederik de Merodestraat 84, vlakbij het politiekantoor in Mechelen. Kom eens gezellig rondsnuffelen. We zijn open van woensdag tot en met zaterdag van 11 tot 5.
0: Het nieuwe geluid van radio, dat is DAB+. De digitale opvolger van FM. Geen frequenties meer zoeken, maar gewoon kiezen uit een lijst. En gratis. Op Senior ontvang je nu ook op DAB+, in een groot deel van de provincie Antwerpen.

0: Volgende week krijgen we wellicht de derde hittegolf van het jaar. Vandaag is het al meer dan 30 graden geworden en ook komende weken wordt het erg warm. We zijn ook op weg naar de warmste zomer ooit. In Denderleeuw, Oost-Vlaanderen, is een jonge wielrenster gewond geraakt tijdens het Belgisch kampioenschap bij de U17. Het gaat van een meisje van 15 of 16. Haar toestand is wel stabiel. Hoe erg ze eraan toe is, is niet helemaal duidelijk. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar kon nadien weer verder gaan. Oekraïne en Rusland hebben elkaar opnieuw aangevallen. Bij een Oekraïense droneaanval in het zuiden van Rusland vielen 3 doden en 25 gewonden. In Oekraïne kwamen 2 mensen om bij Russische aanvallen op Kharkiv. 21 gewonden waren er. En bij verschillende raketaanvallen op de havenstad Odessa vielen 6 gewonden. In Frankrijk is een jongen van 8 gewond geraakt nadat een squishy stressballetje in zijn gezicht ontplofte. De jongen liep ernstige brandwonden op. Parket heeft daarop beslist een onderzoek te openen. Het wil onder meer onderzoeken hoe het speelgoed kon ontploffen en of er sprake is van een productiefout. Ook bij ons werden die squishy dumplings al uit de rekken gehaald omdat ze mogelijk giftig zijn. De Zwitser Stefan Kung heeft de 7e etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Kung was de beste in een tijdrit over 12 kilometer. Hij haalde het voor de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Callum Thornley. Zijn Duitse ploegmaat Marco Brinner pakte de eindzege na een erg sterke tijdrit. Zijn eerste overwinning op World Tour niveau. En in het voetbal heeft A-agent zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Het versloeg KV Mechelen met 2-0 na 2 doelpunten in de eerste helft. Vanavond en vannacht trekken de wolken weg en krijgen we toch nog wat opklaringen. Vannacht wordt het zo'n 19 graden. Morgen zonnig, later wat wolken, 29 graden. Dinsdag een graad of 26, maar daarna opnieuw warmer.
1: Stap binnen in de wereld van kunst en verbeelding bij Galerie M in Mechelen. Kunstliefhebbers ontdekken er hedendaagse schilderijen, sculpturen, etsen, unieke glaskunst, etnische objecten van diverse herkomst en inspirerende interieurprojecten. Stuk voor stuk creaties met een verhaal en een ziel. Je vindt Galerie M aan de Kanunnik de Dekkerstraat 56 in Mechelen, bereikbaar via het Kerkstraatje. Iedereen welkom. Open elke zaterdagnamiddag van 2 tot 6 en alle andere dagen op afspraak. Meer info op galeriem.be.
2: Je huis, dat is waar je leeft.

0: namiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Signor. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maroc. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
1: Op zoek naar een betaalbare afsluiting? Voor meer veiligheid en privacy? Mijn Afsluiting BVBA in Hombeek heeft 30 jaar ervaring in het leveren en plaatsen van draadafsluitingen en houten schermen. Bel 0477 21 03 45. Bij het plaatsen van een nieuwe afsluiting zorgen wij eveneens voor het wegbreken en afvoeren van de bestaande omheining. Mijnafsluiting.be 0477 21 03 45. Zelf plaatsen? Koop dan onze all-in pakketten aan interessante tarieven en met gratis plaatsingsplan en t-shirt. Voor veiligheid en privacy. Mijnafsluiting.be.
2: Nieuw bij Mijn Afsluiting. Draai- en schuifpoorten op maat.
3: Nieuw. Armaro. Volledig in het nieuw. Uw specialist voor maatkasten, dressings, vestiaires en halkasten. Schuifdeuren, staallookdeuren, scheidingswanden en tv-meubels. Kortom, alles wat met maatwerkinterieur te maken heeft. Van muur tot muur, van vloer tot plafond. Armaro, hoofdverdeler van het wereldbekend merk Round Plus, zorgt dat uw dromen werkelijkheid worden. Armaro, masters in room solutions. Als design en ambacht elkaar ontmoeten. Benieuwd? Voor inspiratie kom een kijkje nemen in onze totaal vernieuwde toonzaal. Op vrijdag en zaterdag van 9 tot 5. Andere dagen eveneens welkom na afspraak op 015 34 26 08. Armaro, Baan Mechelen-Vilvoorde, Industriezone Hoge Buizen 33, Eppegem Zemst. Meer maatkastideeën ontdekt u op armaro.be en roundplus.be.
4: Ben je die blazende ventilator ook zo beu? Kies voor echte koeling met een airco van 4M Fire. Wij zorgen voor het juiste klimaat het hele jaar door. Thuis en op de werkvloer. Met duurzame Daikin airco's en een vlekkeloze installatie door onze experts. En wist je dat onze airco's niet alleen koelen, maar ook verwarmen? We komen graag bij je langs voor een vrijblijvende offerte. 4M Fire. Meer dan vuur alleen. Je vindt ons op het industrieterrein in Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Een auto kopen of verkopen? Eerst maar eens bij Auto Jos van Loveren langslopen. In Rumst, wist je dat bij het buitenrijden van de showroom een nieuwe auto reeds 30% van zijn waarde verliest? Een reden te meer om bij Jos van Loveren een leuke tweedehandsauto te kiezen. Meer dan 300 wagens in stok, zowel 4x4 camionetten als personenwagens. Jos van Loveren koopt ook je oude wagen op. Kom eens langs in de bussen. Straat 9 aan de op- en afrit van de E19 in Rumst. Of bel 015 31 01 48. Auto's Jos van Loveren. In Rumst, alle dagen open van 10 tot 20 uur. Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag op afspraak. Auto's Jos van Loveren.
6: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern. Kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
7: Hela mennekes, wie mokt er al een oosleg? En rumt alles op? Dat doe MC All Service. In de Rome-Mechelse regio steun waarlijk riet via verzolder, kilder, garage, tono's of volledige inboedel leeg te maken. Allee, hela kot hé. En ook opkussen als je moest willen hé. MC All Service verzorgt ook het leegmaken van winkels of horecagelegenheden. Kleine afbraakwerken, het opromen van verwilderde tonen of stormschade en het ophalen van oud metalen. Bel Robin van MC All Service. 0478 92 83 75. Of kijk gewoon eens op www.mcallservice.be. Want walen maken onze leg.
8: Luister nu ook naar Op Signor met onze nieuwe gratis app voor je smartphone en

0: tablet. Download hem in de App Store of via Google Play.
1: Edde een zaak en wilde ook een Mechels reclamespotteke. Barradio Oepsignor. In een nummer 0475 58 31 88. Het is goeie koper als dat gepost. Allee, tot binnenkort, hè, mannen.
2: Altijd Oldie.

0: is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 7 uur.
1: Als je niet gaire plafond schildert of afwast, of je zet dat donker hate plafond mee gezien, dan moet je eens gaan zien wat bij plusplafonds. We zetten op één dag een heefspanplafond met aangepaste verlichting. We moeten eens komen zien naar onze kaakwoning en toonzaal op de Molenijdenbaan 55 in Heverschiplaken. Omdat ons mannen dat op één dag plutsen, is dat ook goedkoper als dat gepaast. Bel ons op 015 65 88 80 of zie eens op pplusplafond.be en pplusplafond is van veel met twee p's.
0: Ook dit jaar is er Balcazar op Maanrock. Zondagnamiddag 30 augustus van 2 tot 5 uur in de Lindepoort onder de toren. Kom gezellig dansen in open lucht met DJ Danny van Tichelen en de beste discoklassiekers van Op Senior. Tafels, stoelen en een drankstand zijn voorzien. En de inkom, die is helemaal gratis. Balcazar op Maanrock. Iedereen welkom op zondag 30 augustus van 2 tot 5 uur op het Mechels Podium in de Lindepoort. De inkom is naast de CM onder de toren.
2: Salopet op de Boutermet 18 in Mechelen. Een vintage bistro in retrokamer, waar je kunt genieten van de keuken van ons moe. Met vergeten klassiekers, zoals balkens met kreken, pensen, witroef in de oven, een kapla en nog veel meer om water van in uw mond te krijgen. En vergeet de lekkerste pannenkoeken en desserts niet. Wil je gewoon niet drinken? Dat kan ook. Nou ook met de lekkerste cocktails. Salopet op de Boutermet 18. Vanaf nou ook s'avonds helpen voor die schoten gaan eten. Die zuipen vanaf 11 uur, smondags tot 17 uur, desdags en donderdags tot 20 uur, vrijdags tot 21 uur en zaterdags van 9 tot 15 uur. Woensdags en zondags zijn ze gesloten. Weet je dan nog niet genoeg? Of wil je nog iets anders eten? Ga dan eens zien naar de menukaart op salopet.be.
3: Salopet presenteert elke donderdagavond in juli en augustus van 5 tot 9 uur Mossela Volante. Keuze uit Natuur, Lokroom en Provençal aan €29,20. Reservatie gewenst via salopet.be.
4: Zin in lange zomeravonden met heerlijk eten? 4Mfire brengt de beleving naar je tuin, terras of buitenruimte. Kies voor een klassieke houtskool barbecue, het gemak van gas of een stijlvolle O4 buitenkeuken. Fan van pizza? Proef de echte smaak van Italië met onze houtgestookte pizzaovens. Van compact tafelmodel tot grotere ovens. Kom langs in onze warme, ruime toonzaal en laat je in vervuring brengen. 4Mfire, meer dan vuur alleen. Industrieterrein Eppegem, Hoge Buizen 57. Kijk ook op 4m-fire.be.
5: Welkom thuis. Bij Meubelen de Schoenmaker in Mechelen. Een familiebedrijf met meer dan 6000 vierkante meter inspiratie, waar je geen massaproductie vindt, maar kwaliteitsmeubelen met oog voor duurzaamheid en vakmanschap. Van klassiek tot modern, kies uit topmerken van Belgische en internationale makelij. Je krijgt er de tijd en het advies die je verdient. Persoonlijk, eerlijk en zonder haast. Ontdek de Schoenmaker op de Gentse Steenweg 101 in Mechelen. Dat is de baan van Mechelen naar Willebroek. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Maandag en feestdagen gesloten. Kijk ook op deschoenmaker.be. Meubelen de Schoenmaker. Jouw interieurspecialist.
6: Heb je problemen met je toestellen van uw Jooshaven in de Rome-regio van Mechelen en Leer? Dat is zo gerepareerd, met gefixt. Mocht uw wasmachine een serieus lawaat, warmt uw droogkast niet meer op. Heb je best in uw kookplaat of een oven die dat zijn energie is weggegeven? Geen paniek, beeld gefixt 0475 43 48 96. We herstellen elk merk, eender wat je het gekocht hebt. Ook voor onderhoud is het bij gefixt te doen. Beeld 0475 43 48 96 voor een rappe service aan scherpe prazen. Of surf, nee, niet op een plankje, maar met uw computer naar gefixt.be en ontdekt ook onze webshop voor onderdelen. Gefixt, de elektrohersteldienst die jouw toestel fixt.
7: Jouw droomkeuken? Bij De Warande wordt die werkelijkheid. Al meer dan 40 jaar ontwerpen we keukens die niet alleen praktisch en stijlvol zijn, maar ook volledig afgestemd op jouw smaak en budget. Van moderne designkeukens tot tijdloze klassiekers. Onze persoonlijke aanpak en eigen plaatsingsteam zorgen voor perfectie tot in de kleinste details. Maar dat is niet alles. Ook voor badkamermeubels, dressings, buitenkeukens en maatkasten ben je bij De Warande aan het juiste adres. Kwaliteit aan betaalbare prijzen met de betrouwbaarheid van Deutsche Grundlichkeit. Bezoek ons op de Dienstensteenweg 394 in Leuven of ontdek meer op dewarande.eu. De Warande, jouw specialist in keukens en interieurs op maat.
8: Och, kikikik. Beerput vol of riool verstoopt. Als begeert te zwalen, moet je balen.
9: 015 75 64 91. 015 75 64 91.

0: Facebook. Lazarus 015 75 64 91. Surf snel naar deruimer.be en druk de kortingsbon af ter waarde van €5.
1: Op Senior brengt je altijd de beste oldies. Nu is er ook Op Senior Volksradio. Met alleen Nederlandstalige muziek.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond. Het is 8 uur.
1: Summertime. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.
2: Altijd oldies.

If I could just hold you.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goedenavond, het is 9 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

0: Dit is Radio Op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond. Het is 10 uur.
1: Welkom bij nieuw gouden Op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio Op Senior.

is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goedenavond, het is 11 uur. Welkom bij Nieuw Gouden op Senior Uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior.

0: streets of London, show you something to make you change your mind.
1: Het geluid van de jaren 60, 70 en 80. Dit is Op Senior.

0: Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 12 uur.
1: Welkom bij een nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits.
0: Radio op Senior.

wild thing, I think you move me. But I wanna know.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de op Senior app. Goeienacht. Het is 1 uur. Welkom bij nieuw gouden op Senior uur. Met alleen de grootste 60s, 70s en 80s hits. Radio op Senior. Altijd oldies.

Dit is Radio op Senior. Luister in Mechelen op 106.6 FM, Lier 107.5 FM en overal via opsenior.be en de Op Senior app. Goeienacht. Het is 2:00.